0: Insight.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogstgeplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook zo zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Blame It on the Bossa Nova, daar begonnen wij mee van ID Core mee. Ook namens Mathieu Kusters van harte welkom. De haartjes van Mathieu die zijn nog nat. Hij is nog niet afgedroogd. We hebben net een hele diepe duik genomen in het muziekarchief van Omroep Venray. En we hebben plaatjes naar boven gehaald. Andere collega's binnen de omroep zouden zeggen, allemaal oude meuk wat jullie draaien. Maar wel hele gezellige muziek. Gezellige oude meuk. Tot 9 uur, de sfeer van weleer in Moments to Remember.

0: Een van de bekende nummers van Johnny Ray. En hij werd begeleid door de Ray Connors Singers. Waarom was Johnny Ray bijzonder? Nou, Johnny Ray die brak door met een heel expressieve, bijna dramatische zangstijl. Hij huilde, schreeuwde en bewoog intens op het podium. Iets wat destijds ongekend was. Daarmee beïnvloedde hij latere artiesten zoals Elvis Presley. En andere grote hits van hem was onder andere Cry. En dat was weer een nummertje uit 1951. Dadelijk de eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van onze technicus Mathieu Custus. Maar eerst komen de Mills Brothers nog voorbij met het orkest van Count Basie en hun uitvoering van Glowworm. En we beginnen met Tom Jones. Al aardig op leeftijd, maar hij treedt nog steeds op. Love Me Tonight.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

0: uit de omgevallen platenkast van Mathieu.
1: Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

Net als Mathieu en Hilco zelf is dit uurtje nostalgisch, vriendschappelijk, gezellig en vitaal. Dit is Moments to Remember.

Mathieu heeft in zijn platenkast een heel klein hoekje. Een hoekje rock'n'roll. En daar heeft hij twee platen uitgehaald. Connie Francis, Stupid Cupid. En daarvoor Chantilly Lace. En dat werd gezongen door de Big Bopper. Mensen zojuist ingeschakeld. Allemaal van harte welkom. Tot 9 uur kunt u luisteren naar Moments to Remember. En u weet het, dat is de sfeer van weleer. En dat is alweer bijna 25 jaar lang, hè, Mathieu, dat we dat doen. Elke zondag, 26 jaar alweer. Elke zondagmorgen tussen 8 en 9. En we doen het met heel veel plezier. Later in deze uitzending nog twee platen uit de omgevallen platenkasten van dezezelfde Mathieu Kussens, een geweldige vent. Zometeen Patty Bates met een hele mooie Cross Over the Bridge. Maar eerst het legendarische duo Les Paul en Mary Ford, Bye Bye Blues.

0: Klarer en Fowler. Dat zeggen jullie waarschijnlijk helemaal niets. Maar dat is de echte naam van deze zangeres, Patti Page. Als je naar de platenhoezen kijkt uit die periode, dan zeg je echt, ja, dat was een spetter van een meid. Ze werd geboren in 1927 en overleed in 2013. En zij was een van de populairste Amerikaanse zangeressen van de jaren 40 en 50. Ze stond bekend om haar heldere stem en haar slimme gebruik van meerstemmige opnames, waarbij ze vaak haar eigen achtergrond zang inzong. Ze was een van de eerste artiesten trouwens die overdubbeling gebruikte in popmuziek. Meerdere lagen over haar eigen stem. Ze bracht meer dan 100 miljoen platen aan de man en ze won later in haar carrière ook een Grammy Award. Geweldige zangeres, bekend, zei het al, in de jaren 40 en 50. Ja. En dat is de doelgroep voor ons, hè? De sfeer van weleer. Fijn dat u erbij bent. En laten we hopen dat u er ook nog eventjes bij blijft tot de klok van 9 uur. En voor Patti Page hoorde je het legendarische duo Les Paul en Mary Ford en Bye Bye Blues. Ook razend populair in de jaren 50. Zeker door het gitaarspel van Les Paul. De Inkspot, zometeen met Frankie en Johnny. Maar eerst de King, Elvis Presley, Crying in the Chapel.
1: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

whale. But his feet was cold, it was her man.

Net als Mathieu en Hilco zelf is dit uurtje nostalgisch, vriendschappelijk, gezellig en vitaal. Dit is Moments to Remember.

Wederom een stukje rock'n'roll in de ongevallen platenkast van Mathieu. U hoorde Tingeling, Buddy Holly en daarvoor I Wonder Why. En dat werd gezongen door Diane en de Belmonts. Tot 9 uur gaan we nog even lekker door met de oude meuk, zouden de collega's zeggen hier bij Omroep Venray. De sfeer van weleer. Muziek uit de jaren 50, muziek uit de jaren 60. Voor de twee platen uit de omgevallen platenkast hoorde u onder andere de Inkpots met Frankie en Johnny. En daarvoor Elvis Presley en Crying in the Chapel. We gaan dadelijk wat aan de country en western doen met Dolly Parton. U weet wel, die dame met die hele grote boezem. En al aardig op leeftijd, Harper Valley PTA. Maar hier is Steve Lawrence en dan gaan we een beetje swingen met Frenzy.

0: Pepper Valley PTA is een bekend countrylied uit 1968 van Jenny C. Reilly en geschreven door Tom Howell. En nu werd het bezongen door de grote country zangeres Dolly Parton. Het werd een enorme hit en het is vooral bekend vanwege het verhaal en de boodschap erachter. Want waar gaat het lied eigenlijk over? Als je goed hebt zitten luisteren, dan heeft u al wat meegekregen. Het lied vertelt een verhaal van Mrs. Johnson, een alleenstaande moeder in een klein, nogal bekrompen dorpje in Amerika. Haar dochter komt thuis met een brief van de PTA, en dat is de ouderenraad van de school. In de brief wordt haar moeder bekritiseerd. Ze zou zich onfatsoenlijk gedragen. Korte rokjes, nou, daar is toch niks mis mee. Uitgaan met mannen. De PTA vindt dat ze geen goede moeder is. Maar dan draait het hele verhaal in het laatste couplet. Want Miss Johnson gaat naar de PTA-vergadering. En daar confronteert ze de leden één voor één. Ze onthult hun eigen geheimen en schandalen. Kort gezegd, de mensen die haar veroordelen blijken zelf minstens zo fout te zijn geweest. De boodschap, het lied is eigenlijk een scherpe kritiek op hypocrisie, bekrompen dorpsmoraal en dubbele standaarden. Een heel mooi nummer, Happer Valley PTA. We hebben nog eventjes tijd, denk ik, Mathieu, tot de klok van 9 uur. Zullen we iets draaien van de Everly Brothers?
1: Oké.
0: Oké, zegt hij.

een eind aan het lekkere programma Moments to Remember, de sfeer van weleer. Mathieu, bedankt voor de techniek. En Mathieu en ik danken u voor uw aandacht. Fijn dat u tijd wilde vrijmaken op deze vroege zondagmorgen. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Moments to Remember. Op hetzelfde tijdstip tussen 8 en 9 uur. Maak er een hele mooie dag van en doe voorzichtig.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
7: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
6: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
8: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
9: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Anne-Sophie Hoedemakers.
1: Welkom luisteraar bij Even Stilstaan. Vandaag heb ik als titel Waar gaat het heen en waar wil ik heen? Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen die zich in de wereld waar wij deelgenoot van zijn voordoen. Helaas moeten we ons zorgen maken, want wat we zien is verre van wat we graag zouden willen zien. Verleden keer was het onderwerp oorlog. En vandaag schuurt het onderwerp dat we onder de loep willen nemen er dicht tegenaan. Het leek mij zeer zinvol om eens na te denken over hoe je erin kan staan. Wat moet je accepteren en wat kan je veranderen om deze onwenselijke situatie te doen veranderen in een voor alle partijen aanvaardbaar samenspel? Het is dan alleszins wenselijk je te realiseren waar je staat en wat je weg kan zijn. Alle problemen oplossen ligt niet in de lijn van onze mogelijkheden, maar bezien of je gedrag en inzicht verbetering nodig heeft, is zeer zinvol in mijn ogen. En niet alleen in mijn ogen mag ik hopen. Maar dan, als het kwartje gevallen is, dus als u en ik inzien dat er wat moet veranderen, willen we het met elkaar langer uithouden. Dan kan de schrik toeslaan en ons behoorlijk in de weg zitten, zo niet lam leggen. Rustig doorgaan met ademhalen en even de tijd nemen om een en ander te laten bezinken, is wellicht op zijn plaats hier. Er is een spreekwoord dat ons kan ondersteunen. Namelijk, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Het is evenzeer gewenst dat we niet te gauw een oordeel klaar hebben over de ander, of het voorval, of het verloop van de gebeurtenissen. Ja, ja, gauw gezegd, maar zeker niet gauw gedaan, is een terechte opmerking in deze. Gewoonte opgeven is niet eenvoudig. Anders waren het zeker geen gewoonte geworden. Bovendien, als je de noodzaak nog niet echt voelt, wordt het nog moeilijker. Maar willen we samen verder komen, dan is het toch gewenst dat we deze moeilijkheden het hoofd bieden. Wellicht komen we tot de ontdekking dat we onze gewoonte goed deels kunnen aanpassen aan wat er van ons gevraagd wordt om het samenleven te veraangenamen. Eén ding is volgens mij heel duidelijk. Ruzie maken hoort er niet bij. Een meningsverschil is weliswaar nog geen ruzie, maar heeft wel de potentie om in ruzie uit te monden. Dat is dus waar we aandacht aan moeten geven. Boosheid op zich is niet slecht. Alleen het handelen uit hoofde van boosheid is meestal niet wat de zaak een positieve wending kan geven. Als we ons van deze zaken bewust zijn en niet onze hoofden in het zand steken, zijn we al een eind op weg. En van daaruit is het misschien toch makkelijker om dingen in het vervolg anders te doen. Victorie roepen is zeker nog niet op zijn plaats. Te meer daar het opgeven van gewoonte een verdraaid moeilijke weg blijkt te zijn. Wat het van ons vraagt is vooral doorzetten en voor ogen houden dat we door aan onszelf te werken ook werken aan meer begrip voor de medemens en zodoende aan een betere samenleving. Begrip is een goede stap, maar soms moeilijk te geven, zeker als de boosheid heeft toegeslagen. Dat hangt samen met dat we de motivering van de ander niet altijd helemaal helder kunnen krijgen of begrijpen. Maar afwachten tot de ander initiatief neemt lijkt mij niet erg wenselijk. Want dan verandert er zeker niet veel, om niet te zeggen niets. Intussen is denk ik wel duidelijk waar ik heen wil. Vooral meer bereidheid tot luisteren naar het verhaal van de ander, hem of haar. Niet meteen afwijzen, Proberen in te voelen wat de motivatie is die er achter de houding en de daden van de ander steekt. In gesprek proberen te blijven, ook als je overtuigd bent van het ongelijk van de ander en je eigen gelijk. Dat zulks niet makkelijk is, vormt geen reden om deze weg niet op te gaan. Weet ook dat als je gevallen bent, je meestal ook wel weer kunt opstaan. En wellicht krijg je hulp uit een zeer onverwachte hoek. Dat geeft energie om de ingeslagen weg te blijven volgen. Op die manier is er hoop voor ons allen. Laten we die hoop koesteren en vooral ook naar onszelf blijven kijken en op gezette tijden even tijd nemen om stil te staan. Dat wilde ik vandaag aan u kwijt. Rest mij u een fijne dag te wensen.

We mogen ons welkom weten voor deze viering van de zondag hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray. Het gaat stilaan naar hemelvaart toe. Jezus neemt afscheid. Hij keert naar zijn Vader in de hemel terug. Maar dat afscheid is geen einde. Het is eigenlijk zelfs het begin van heel iets nieuws. Want voortaan zal het tijdperk van de Heilige Geest aanbreken. In en door de Heilige Geest wil Jezus vanaf Pinkster op een heel bijzondere wijze bij ons zijn. In diepgelovig vertrouwen leven we daar naartoe. En openen we ons hart en heel ons leven om die geest des Heren te ontvangen. Die geest die ons is toegezegd en geschonken al in het doopsel en in het vormsel, zoals we in de handelingen van de apostelen vandaag in de eerste lezing zullen horen. Broeders en zusters, om de Heer goed en waardig te kunnen ontvangen, vragen we Hem aan het begin van deze viering om zijn milde nabijheid en zijn ontferming. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, zie genadig neer op uw gemeenschap die hier in Jezus' naam verzameld is. Wij bidden dat uw Heilige Geest ons leert en in herinnering brengt al wat uw Zoon ons geleerd heeft. Dan zullen wij zijn gebod volbrengen en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in alle eeuwen der eeuwen. Laat ons luisteren naar het woord van de Heer in de lezingen van de Heilige Schrift en de verkondiging beamen met Psalm 67, nummer 1. 67, 1.
1: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen daalde Filippus af naar de stad Samaria en predikte hun de Christus. De menigte sloeg eensgezind acht op Filippus' woorden toen ze luisterden en de tekenen zagen die hij verrichtte. Want uit velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Er ontstond dan ook grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze afgedaald waren, spraken ze een gebed voor hen uit, opdat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen gekomen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbare, heiligt in uw hart Christus als Heer en wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar moet het met zachtmoedigheid en ontzag en met een goed geweten. Dan zullen zij die uw goede levenswandel in Christus beschimpen met hun laster beschaamd staan. Want het is beter als God wil dat verlangt, als Gods wil dat verlangt om te lijden vanwege goede daden dan vanwege slechte. Immers, ook Christus heeft eens voor alle geleden voor de zonde en rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten, ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. Wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Woord van de Heer.

een mop, maar dan wel een functionele mop. Een man liep langs een dierenwinkel. En buiten bij de deur van die winkel stond een hele grote kooi met een papegaai erin. In het voorbijlopen riep de papegaai de man toe: "Dikke kop, dikke kop, je hebt een dikke kop." En dat gebeurde eigenlijk iedere keer als de man langskwam. Een goede dag was die man het moe en hij ging in de winkel verhaal halen. En de verkoper zei: "Oh, sorry, sorry, sorry. Ik praat met hem, ik beloof u, het zal niet meer gebeuren." Volgende dag komt de man weer langs. De papegaai keek hem heel strak aan en zei: "Ik zeg niks, maar je weet het zelf." Ik vertel het u omwille van die helper waar Jezus over spreekt. In de Joodse rechtspraak was het gebruikelijk dat iemand met gezag naast je kon komen staan, de rechtbank, zonder iets te zeggen, die de aanklagers en de rechters strak in de ogen aankeek en het zo voor je opnam en je vrijkocht op die manier. We kennen dat trouwens uit het verhaal van de overspelige vrouw. Een vrouw wordt op overspel betrapt en ze wordt door de Joodse leiders bij Jezus aangeklaagd. En in alle hitsigheid vragen ze Jezus wat ze nu met die vrouw moeten. Ze zou gestenigd moeten worden volgens de Joodse wet. Jezus zegt helemaal niks. En als ze blijven aandringen, dan zegt hij: "Nou ja, laat dan maar degene onder u die zelf zonder zonde is, het eerste een steen op haar werpen." Vanzelf, staat er, dropen ze één voor één allemaal af. De helper die Jezus bedoelt is de Heilige Geest, die hij belooft na zijn hemelvaart straks met Pinksteren tot ons te zenden. En met hem aan onze zijde kunnen we het leven aan. Die geest fluistert ons in wat Jezus allemaal gezegd en gedaan heeft, om ons dat te doen herinneren en het vervolgens zelf in zijn voetspoor ook precies zo te doen, zoals het trouwens Jezus' leerlingen past. De geest ook die alle kwaad dat ons kan raken in de ogen kijkt en laat voelen dat welk kwaad dan ook het laatste woord niet heeft, maar dat Jezus de zijnen verlost en hen zelfs uit de doden doet opstaan.

of nou ja, dat loopt nu eenmaal zo en zo zijn onze manieren. Nee, wij zijn verlost, wij zijn vrij. De vrijheid, zoals dat heet, van de kinderen Gods. Maar dat is tegelijkertijd ook een geweldig appel. Want dat betekent ook dat we geroepen en bedoeld zijn om consequent in Jezus voetsporen te treden. En Jezus is zelf er heel duidelijk over vandaag wat dat behelst. Als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Wie mijn gebod onderhoudt, heeft mij lief. Wie mijn gebod onderhoudt, die heb ik lief. En ook mijn Vader in de hemel zal hem lief hebben. Door God bemind, wat wil een mens nog meer? Wie mijn gebod onderhoudt. Wat was dat gebod van Jezus ook alweer? De liefde. Als er één woord overladen is met betekenissen in tal van soorten en maten, dan is het de liefde. De liefde, de liefde, de liefde. De liefde doet wonderen van boven en van onderen. Maar Jezus bedoelt een hele specifieke liefde. Liefde kan altijd drie dingen betekenen. Liefde kan op zichzelf betrekking hebben. Ik doe overal en altijd lief om er zelf voordeel van te trekken. Of je hebt elkaar lief omdat je het zo leuk en fijn hebt samen. Een fiscaal huwelijk, dat is toch goedkoper en soms handig. Maar liefde in het evangelie is altijd liefde om de ander. Caritas die zichzelf niet en nooit zoekt, maar er per se wil zijn om de ander en om de ander zijn geluk. Liefde als waarheid die daad wordt en zichtbaar en ervaren wordt in overgave, in zelfgave, zonder dubbele agenda, zonder enige bijbedoeling, gewoon puur. Leven als Jezus' beminde leerling heeft zijn prijs, zoals Jezus zelf zijn leven gaf omwille van Gods liefde voor de mens. De mens wilde immers niet van die waarheid van Gods liefde voor ons weten. Hij ging liever zijn eigen weg. Iedereen weet dat echte liefde veel kost, alles kost. In onze relaties, we vieren Moederdag vandaag. Iedere moeder weet, ieder mens weet, dat we elkaar heel veel kunnen kosten ook. Wat kost een huwelijk, wordt wel eens gevraagd als mensen willen trouwen. Nou ja, wat kost een huwelijk? Een huwelijk kost je je leven, als het goed is. Want je wil er voortaan zijn voor elkaar, geheel en al. Petrus drukt het ons vandaag op het hart. Heiligt in uw hart Christus als uw Heer. Wees altijd bereid tot verantwoording aan wie u aanspreken op uw liefde. Zorg voor een goed geweten. Dan zullen zij die u beschimpen met hun laster beschaamd staan. Het is beter te lijden vanwege goede daden, vanwege de liefde, dan omwille van niet-liefde. Zoals ook Jezus geleden heeft voor onze zonden. Gedood naar het vlees, zegt Petrus, werd hij ten leven gewekt naar de geest en hij brengt u thuis. Geloof mag nooit aan de buitenkant ergens blijven steken. Niet van ons hart, niet de buitenkant van onze agenda, nog de buitenkant van ons leven. Hoop wil heel concreet en naar best vermogen waargemaakt worden. En de liefde wil in gehoorzaamheid aan Gods roeping heel ons leven omvatten. Dat we het weten. Amen. Getuigen we van ons geloof.

0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Uitziend, verlangend naar de komst van de Geest, bidden we de Heer voor alles wat er leeft in ons hart.
1: Voor de kerk, dat zij onder de leiding van de Heilige Geest haar leeropdracht blijft vervullen met wijsheid en waarachtigheid. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle die gezonden zijn om de christelijke geloofsboodschap bij de mensen te brengen, dat Gods Geest hen blijven bezielen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle die in onze maatschappij mensen moeten oordelen en recht spreken, dat zij de waarheid dienen en zich laten leiden door de Geest van God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle die gedoopt zijn in de Heilige Geest, dat zij mogen leven in de gezindheid van Jezus en steunen op de kracht van zijn Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze geloofsgemeenschap, dat wij de werking van de Heilige Geest niet verhinderen in mensen die meewerken aan de opbouw van Gods kerk. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden we voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben, om vrede in de wereld. Bidden we op deze moederdag voor onze gezinnen. Bidden we ook, denk ik, dat we over de commercie van deze dag heen de werkelijke waarde van ouderschap en gezinsleven mogen beseffen en daar Gods zegen over mogen vragen. Bidden we voor de intenties waarvoor we deze Heilige Mis aan de Heer opdragen. Voor onze lieve dierbaren, voor Huub de Bruin, voor Wilhelmina de Vilder Rutte, voor Pierre Thijssen en Anna Thijssen Marcellus, George Dobbelaar en zoon Freddy. Voor deze en al onze lieve dierbaren, dat ze nu ten volle mogen delen in dat leven dat Jezus Christus ons heeft gebracht. Laat ons bidden. Goede God, Gij laat ons niet verweest achter. Gij zijt ons steeds nabij, juist ook in en door de kracht van uw Geest, die ons uw Zoon levend in herinnering houdt, die hem in en door ons tot leven brengt. Geef het ons dat we ons door uw Geest laten bemoedigen en sterken. U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, onze Vader, aanvaard dit brood en deze wijn. Bevestig ons daardoor in uw liefde en vervul ons van uw Heilige Geest. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Cornelis en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met Sint Oda en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef ons vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Ik zal u niet verweest achterlaten. De Heer schenkt zichzelf en hij belooft ons de kracht van zijn geest. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek slechts één woord en ik zal gezond.

Eén geworden met de Heer in het ontvangen van zijn heilig lichaam in de communie, mogen we met vreugde bidden en zingen Ubi caritas et amor Deus ibi est. Waar oprechte liefde is, daar is God in het midden. 528. 528.

Laat ons bidden. God, hemelse Vader, in deze Eucharistie hebben wij dankbaar herdacht dat uw Zoon om onze zonde is gestorven en dat gij hem hebt opgewekt ten leven. Wij vragen u, laat ons niet eenzaam achter. Zend ons uw Heilige Geest, zodat wij uw geboden onderhouden en vruchten voortbrengen die blijvend zijn. Door Christus onze Heer. Aan het einde van deze viering voor ons allen van ganser harte hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn, Gods rijkste zegen. Donderdag, de hoge feestdag van de hemelvaart van de Heer, we vieren het als op zondag om 9:30 hier om 11:00 in de Paterskerk. Naar goed gebruik in de dagen naar hemelvaart toe, morgen, dinsdag en woensdag, bidden we na de mis van 9:00 de litanie van alle heiligen met een processie rondom de kerk, de zogenaamde kruisprocessie, waarin we de Heer vragen om zijn rijkste zegen. Morgen, dinsdag, woensdag, na de mis van 9:00, de kruisprocessie hier door het park. Dinsdagavond, de eerstvolgende kom en zie geloofsavond, om 8:00 in de pastorie van de Paterskerk. We blijven dan stilstaan bij deze meimaand, bij het Rozenkransgebed. Waar komt het vandaan? Wat is het? Wat heeft het ons nu, anno 2026, te vertellen? Vrijdagavond, zoals elke vrijdag in de meimaand, de Rozenkrans aan de Lourdesgrot hier in Venray. En dan een klein beetje vooruitkijkend, het weekend erna, het weekend van Pinksteren, dan mogen we op zaterdagmiddag, Pinksterzaterdag, om 4:00 hier in de kerk een groep uit Sint Oederode ontvangen. We vieren samen met Sint Oederode het Oda-jaar met een kindervoorstelling Oda's Leuk. Belooft een hele mooie, zinvolle, inspirerende middag te worden van 4 tot 5:00 Pinkster zaterdag. Achter in de kerk liggen deze folders van Oda's Leuk en van het hele Oda-jaar, neem ze mee. En vooral ook zou ik willen zeggen, laat ons niet zitten met die kindervoorstelling. Ze hebben dadelijk een hele voorstelling naar hier gehaald en de kinderen zijn er niet. Dus maak reclame, u hebt vandaag alle gelegenheid om er reclame voor te maken thuis. Op Pinksterzaterdag, 's middags om 4:00 hier in de kerk. De Heer zij met u.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn twee verdachten geblinddoekt afgevoerd na een mogelijke schietpartij in Trebeek vanmiddag. Bij het incident zou het gaan om een conflict tussen meerdere personen. Drie mannen uit Venlo zouden tienduizenden euro's hebben gestolen met bankhelpdeskfraude. Ook worden ze verdacht van het afpersen van een tiener. Een van de verdachten in de kofferbakmoord komt vrij. Volgens de rechtbank is Wim S. wel betrokken bij het wegmaken van het lichaam, maar is dat niet de reden waarom hij vastzit.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
8: Dit is Wet en Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venray. En vol zit met muzikale hoogtepunten uit de jaren van toen.
9: Een hele goede morgen allemaal vanuit de studio hier live bij Omroep Venray. Ik ben vandaag alleen, want Geert die zit op het Java-circuit in Posterholt. Ja, jongens, en als je het over Wetten Nog hebben, dan is dat sinds april 1973 geopend. Waar veel mensen de lol hebben bij dat Java-circuit. Autospeedway, ja, de liefhebbers die weten natuurlijk die plek daar te vinden. En daarachter staat geschreven op de site Maria Hoop. Nog een beetje, ja, nou ja. Ik probeer even te spieken wat het vandaag allemaal gaat worden daar. De informatie, wat er eigenlijk daar plaatsvindt met die evenementen. Want ik kreeg allemaal de datums wel doorverkeerd. Maar we hebben het over 10 mei 2026. En dan hebben ze het over de race day 3 en 4. Ik neem maar 4 vandaag. En dat is de Euromaster Weekend. En wat vindt er allemaal plaats dan? Nou ja, allemaal diverse soorten auto's dus. Vandaag dus zonder Geert, ik ben Leo Everaars en dit is Wetten Nog. Ja, en ook meestal op deze datum, 10 mei, dat komt toch wel vaak voor, ook in de herinnering van veel mensen thuis. Ik ga jullie terugbrengen bij een hele mooie herinnering. Als je namelijk spreekt over Moederdag, het wordt al heel lang gevierd. En sommige mensen die zeggen dan er ook bij van ja, het is voor de middenstand. Nee, het komt vanuit je hart. En vanuit je hart ga je ook cadeautjes kopen of een gedichtje. Het hoeft ook niet altijd veel te zijn. Iemand die destijds zijn moeder verraste en werd ontdekt door Addy Kleingeld. Dat is onze Heintje. Tegenwoordig is het Hein. Maar hij zong destijds over mama. Voor alle mama's in het Venrijs en omstreken die op dit moment naar de radio luisteren, de herinnering van toen. Hein Simons, speciaal voor jullie met

Ja, het is een smartlap, maar ik moet je wel erbij vertellen dat ik nog steeds kippenvel krijg op mijn armen. Want ja, het zijn echt de herinneringen van vroeger. Want de bandrecorders die liepen allemaal in de straten en de buurten die waren wat volkser. En men zat eigenlijk voor de deur met een kopje koffie of iets anders. Zeker met Moederdag. En ja, deze Heintje werd ontdekt, want hij zong het vroeger mee, dat Italiaanse liedje Mama, van destijds de kindster Robertino. En in natuurlijk de jukebox van de café van zijn ouders in Bleierheide. En dat lag in Kerkrade. Die Kleingeld die wist daar ook wel kleingeld van te maken. Alhoewel dat hij altijd hartstikke goed alles geregeld heeft als manager voor deze superster. Wat onze Hein tegenwoordig allemaal doet. Hij heeft ooit beloofd, maar ja, dat heb ik al zo vaak gezegd, dat wij dat telefoonnummer eens een keer moeten gaan bellen. En dan zou hij hier naar het Venreis komen. Regelmatig zit hij wel in China, heb ik begrepen. Want daar is hij echt nog een hele vooraanstaande artiest. Ik ga eventjes kijken, want ja, pas geleden zijn er ook een aantal artiesten in de Schouwburgen gestart met de tour. En als ik even op de lijsten kijk, dan is het gisteren geweest in het theater De Hofnar dat die Lana in Valkenswaard zat. Vandaag is 10 mei. Ik kan niet verder kijken. Ik weet niet of ze gisteravond dan die tour heeft afgerond. Maar Ivan Knedissen is er misschien gisteravond wel bij geweest. Hij is vandaag jarig, 52 jaar geworden. Die Lana deed de laatste tijd eigenlijk de legendary Man of Rock. En dat heeft ze ook gedaan over de vrouwelijke sterren. En daarvan heb ik speciaal liedje uitgekozen, getiteld Roxanne. Rock.

Speciaal voor Iban, vandaag 52 jaar geworden en een hartstikke mooie dag, jongen. Het, ja, je maakt er gewoon een groot feest van. Dilana Smit, deze Zuid-Afrikaanse rockchick, ja, is dus nu nog bezig met de tour. En hou het allemaal in de gaten welke theaters nog ze, ja, die ze nog gaat bezoeken. Destijds was het Janis Joplin, Cyndi Lauper, Joan Jett, Tina Turner, Alison en Alanis Morissette, Adele en natuurlijk deze van Police, The Cover Rock Set. Ik heb de lijst voor me, want ik ga terugduiken. 50 jaar in de tijd. Top 3 van toen, van 8 naar de 3e plaats gestegen. John Miles en Music. De 1e plaats, die zakte naar de 2e. Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man. En 2, die steeg door voor de 1e week op de 1e plaats. Sammy Davis Jr. en Beretta's Team. Dat brengt mij bij een hele mooie. Het was inmiddels alweer de 3e week voor dit plaatje, oftewel deze single. 6 plaatsen winst van 24 naar nummer 18. You see the trouble with me. Dit is Barry White.

Het begon allemaal voor Zeeler, ook in Nederland, tijdens de Pinkpop Festival in Geleen. En daar waren we bekendgemaakt met onder andere Let's Go to Town, Zeeler en Traffic Jam. Daar begingen de mannen ook, George Kayanos. En hij schreef zelfs dit nummer wat later in die hitparade dus toch wel op hele hoge posities kwam. A Glass of Champagne. Het enige wat tegengehouden werd was door Queen, Bohemian Rhapsody. Ja, die stond op de eerste plaats en daar hadden ze echt ontzettend veel last van. Australië 4, België was het 11, Oostenrijk 8 en Nederland zelfs de hoogste plaats voor deze single op de nummer 3. Dan ging ik even naar Barry White. In het begin dat hij dus in Amerika, want hij was op 10-jarige leeftijd al lid van een gang. En later met 16 jaar was hij dus eigenlijk al veroordeeld voor 4 maanden gevangenisstraf. Want hij had maar liefst van die Cadillac autobanden gestolen voor $30.000. Hij bedacht zich eventjes en eind jaren 60 begon hij dus met een muziekcarrière. Nou, het oprichten van Love Unlimited, een damesgroep met 3 leden en later ook zijn echtgenoten. En ja, we kennen de geschiedenis. De ene hit naar de andere werd samen uitgebracht. En vandaag in Witte Noord draaiden we You See the Trouble With Me. Ik ga naar een plaatje. Nou, u thuis kent het niet. Ik had er nog nooit van gehoord. En vanochtend had ik het voorbereid. Pierre Rapsat. Hij kwam binnen op nummer 34 en ik heb er vanochtend naar geluisterd. Ik denk, ik ga hem eens opnemen. Misschien dat jullie thuis de herinnering van vroeger nog terug kunnen halen. Ga maar eens luisteren. Judy at Sea.

Ja, luisteraars, zo klonk dat in Amerika. En deze Amerikaanse funk-muzikant, R&B songwriter, en dat niet alleen op soulgebied, de Double Dutch Bass in 1981, dus alweer 5 jaartjes later, dat deze plaat, en dan moet ik eventjes spieken op mijn lijst, in de tweede week van 21 naar nummer 17 doorsteeg. De maxi-single die we nog allemaal thuis misschien in de kast hebben staan, ja, die speelde volgens mij in 8 tot 9 minuten. En ik heb het al vaker uitgesproken, ja, je had toen nog allemaal die stroming dat die mannen en vrouwen allemaal apart gingen staan. Nu is dat wat losser, maar in die tijd was het een beetje verstokt, of niet dan? Even nog terug naar 1976. Ja, ik zei je al, waar ken je Judy at Sea van? Dat is, destijds was dat de inzending door België. En hij werd vertegenwoordigd door onze buren met Eurovisie Songfestival 1976. Destijds was dat in Den Haag en ik kreeg 68 punten. Want ook op datzelfde festival speelde Albano en Romina Power. Hebben dagje van onze eigen Sandra Rimmer met The Party Is Over Now. Kim Wilde staat ook in de lijst. Deze blijft gewoon mooi.

Ja, toch hartstikke mooi of niet dan die herinnering van toen met Peter Kent. Hij kwam uit Duitsland. Hij hoopt 78 jaar te worden op 6 september van dit jaar. En het plaatje werd gereleased in 1980 met It's a Real Good Feeling. In Nederland is het daarna niet meer de goede kant op gegaan. Wel in Duitsland, want ja, ik heb het ook al heel vaak eigenlijk uitgesproken dat die artiesten daar nog steeds gedragen worden. Zelfs ging hij op de Italiaanse tour met Solo Party in 87 nog en Lay Love on You. Nou ja, maakte ook de Price of Love in 2000. Dus deze artiest heeft nogal wat plaatjes uitgebracht. Maar in Nederland kennen hem alleen van deze A Real Good Feeling. Kim Wilde, ja, geboren als Kim Smit, Britse zangeres. Ja, we kennen allemaal haar vader natuurlijk. Hè, want deze man, ja, die rent en overal nog rond op de bühnes in Engeland met zijn toupetje. Maar ik moet wel zeggen, ik doe wel oneerbiedig, maar dat mag ik niet zijn, want hij is live hartstikke goed. En ja, hij met dat Abba Gavini had haar vader een grote hit in Nederland. In Engeland en in Amerika was het echt een icoon. Kim Wilde, ze is op 12 november nog in Keulen, want ze heeft het optreden weer opgepakt. En dat is in Duitsland Münster op 13 november in Bochum. Als je daar naartoe zou willen, een kaartje kostte vanaf 60 euro. Nou ja, gaan we eens kijken op de site van Kim Wilde. Ze heeft in Nederland denk ik wel 15, 20 hits gehad. Met de ondersteuning van haar broer, die de producer was. Ik heb er nog één klaarstaan en dat is een hele mooie, want ik had net die twee platen uit 1981. 26 na 22, Kim Wilde en Kids in America. En ik draaide Peter Kent, binnengekomen op nummer 33. Brengt mij bij onze Nederlandse formatie, want we schuiven weer 5 jaartjes door naar 1986. Weten jullie dit nog dan?

Ja, volgens mij was dat weer de derde single in productie van de producer Rob en Ferdy Bolland. Hij stond ook in de hitparade zelfs met de andere, die van deze artiest Falco, de Oostenrijkse artiest met een heel bewogen leven, kan ik je vertellen. Van 36 naar nummer 11 doorgesteken, oftewel maar liefst 25 plaatsen. In de tweede week met Rock Me Amadeus. Terwijl hij nog natuurlijk in die hitparade stond en daar zakte hij van 7 naar 18. Met Genie, die we allemaal kennen van Falco. Ja, en dat brengt ons ook even nog bij de herinnering van BZN. Want BZN die trokken naar het Kubkenhelden, naar allemaal Monopol in Reuver. We hadden allemaal die grote dancings waar we allemaal met de benen buiten hingen. En BZN die trad daarop met Carola in het beginstadium natuurlijk met Annie Schilder. En vandaag was het in Witte nog. Even terug naar de herinnering van Ahoy in Rotterdam. Ja jongens, ik ben er weer klaar voor.

terug naar de Pernemaas van 14 mei 1976. Toen kopte het blad in jullie oplevering van winkelcentrum het Brukske. Wat hadden we allemaal? We hadden een bakkerij daar, een cafetaria volgens mij, een Chinees zat er nog. Supermarkt was en een kapper nog en een bloemenzaak. Voor de mensen die heel diep kunnen graven in hun geheugen, die weten het nog allemaal precies. We hadden destijds ook de jeugdavond vierdaagse Vendraai. En dat vond heel vroeg plaats, op 10, 11, 12 en 13 juni. Dat was destijds de 18e keer dat ze dat organiseerden.

natuurlijk hadden we in die tijd ook allemaal de kindervakantiewerk die met honderden vrijwilligers het hartstikke gezellig maakte voor degenen die zich hadden ingeschreven. En natuurlijk werd er met ballen en met spellen heel veel leuke dingen naar beelden gedaan samen.

Dat je nou eigenlijk oproepen krijgt om te gaan werken in de gezondheidszorg. Ik ben doorgescrollt naar 7 mei 1986. Oftewel 40 jaar geleden. Toen stond er meer kans op werk in de gezondheidszorg. De opperhuis destijds in Den Hoebert aan de Westsingel. Daar werden de opleidingen gegeven voor de mensen die zouden gaan werken in de zorg. Inmiddels staan er enkele blokken woningen. En ik heb me laten vertellen dat er ook iets met de gezondheidszorg, ja, het eentje daar iets mee te maken heeft. Minder leuk was in die tijd illegale vuilspuiterij, kost de gemeenschap handenvol geld. Het met verfbussen volspuiten van muren is een vorm van vandalisme. Nou, er werd nog eens een keer pittig eigenlijk op gereageerd. Wat wel hartstikke leuk is, in 1986 dat er een gedicht werd geschreven. Moederdag 1986, zal ik het eens voorlezen. Al ben ik nog niet geboren en draagt u mij nog onder het hart. U bent mijn moeder uitverkoren in vreugdedagen en in smart. Op moederdag wil ik u gedenken, u die al maanden mij verwendt. Deze gave die wil ik u nu schenken, omdat u toch mijn moeder bent. Ach, lieve mama, ik zal u steunen, uw parel in de toekomst zijn. Geen zorgen, mama, niet bekreunen, want ik ben toch uw kinderkijn. Als u mij straks in slaap zelf sussen en voor mij zorgt, bij dag en nacht tracht ik uw zorgen weg te kussen met roze lipjes, teer en zacht. Nu, lieve mama, nu nog even, neem u mij in de armen, lieve schat. Dan gaan we samen verder leven. Zeg, mama lief, hoe vindt u dat? Nou, is toch hartstikke leuk, jongens. Het is 40 jaar geleden. Ja, en als laatste, ja, wat Mo is vandaag jarig. Ze is 26 jaar geworden. Frans-Duits, onze levensliedzanger, 47, Fransje. Van harte gefeliciteerd.

Hij maakte wereldhit Bob Sinclair. Franse producer, DJ, remixer en mede-eigenaar van het platenlabel. 57 jaar geworden, onze voetballer Dennis Bergkamp. Ook 57 jaar geworden. En zit u thuis en bent u ook jarig? Ja, van harte gefeliciteerd en maak er een heel mooi feest van. En geniet vooral.

Ik kan er nog twee voor u draaien. En de eerste is er eentje die een hele mooie herinnering voor mij heeft. Want dat was destijds onze Jan. En ja, ik ga hem draaien speciaal ook voor de familie van hem. Sam Cooke en Wonderful World.

Ja, hij werd al uitgebracht in de jaren 60 en we komen hem wederom tegen de lijst van 10 mei 1986. Sam Cooke, 13 plaatsen winst van 19 naar nummer 6. De laatste, dat is er ook eentje, want daar ga ik de lijst er nog bij pakken. We draaien er bijna nooit geen platen van. 11 mei 1996, oftewel 30 jaar geleden. One, Two, Trio, ze regelmatig komen ze in de buurt van Nijmegen omstreken. Heel bekend als feestband en daar gaan we dan mee uit. Juffrouw Toos komen tegen op nummer 20 in de 11e week. Vandaar dat ik hem even draaide. Hele mooie moederdag, blijf gezond en maak er een super gezellige dag van. Tot volgende week, dag dag.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieës, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel

0: Nu, een nieuw uur Fan Radio. Theo de Wit.
1: En die zegt een hele goede middag. Welkom op deze zondag 10 mei 2026. Het is moederdag voor het geval dat je dat nog niet in de gaten had. Tot de 2 uur de leukste muziek hier op Omroep Fanraai in Fan Radio. Ik zeg goedemiddag.
0: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2.

Oh, het stikt van de Ierse invloeden in deze plaat van Miles Smith en My Mess. En daarvoor zaten de Waterboys en Hole of the Moon. Het is zondagmiddag even na 12 uur. Dat betekent Vent Radio nog tot 2 uur. En wat gaan we doen tussen nu en 2 uur? Wel, behalve dat we veel leuke muziek draaien. Zometeen over twee platen. Wat doet Nederland deze week? De Spiks met een nieuwe plaat dit uur. En in deel 2 van dit leuke radioprogramma duiken we even terug in de hitgeschiedenis. En gaan we terug naar de jaren 70 in het kader van Het is oude meuken, blijf leuk. En natuurlijk ook nog antwoord op de vraag, waar komt toch dat gezegde vandaan? Dat tussen nu en 2 uur. En de muziek blijft natuurlijk hier.

0: Dat zijn zo lekker de plaatjes van vandaag. Mumford & Sons en The Cave. En daarvoor Jamie Liddell en Another Day.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Ja, we hebben weer 3 uitgaanstips voor jou op een rijtje gezet. Of dingen, als je lekker op de bank zit, dan kan natuurlijk ook nog. Want misschien ben je wel een songfestival liefhebber, ondanks dat Nederland dit jaar niet meedoet. Dan kom je komende week aan je trekken, want dinsdag is de eerste halve finale, dinsdag de tweede. En de grote finale is aanstaande zaterdagavond te zien op NPO, ook ondanks dat Nederland, zoals gezegd, niet meedoet. Komende dinsdag, 12 mei, is het de dag van de zorg. 12 mei is de geboortedag van Florence Nightingale. En daarom wordt elk jaar op 12 mei er even bij stilgestaan bij hoe goed de mensen werk verrichten in de zorg. Wellicht nog een beetje vroeg in het jaar, maar loop eens een keer een blote voetenpad. Een heerlijk gevoel op je blote voeten lopen, lekker vrij, even aarden en echt voelen. Met je voet door de modder, over stenen, door het gras. Leuk voor het hele gezin en kijk voor meer info over routes van blote voetenpaden op bijzonderplekje.nl.

bijna half één. Jouw zondagmiddag met Van Radio. En ik zeg thank you. Thank you voor Alanis Morissette, voor dat mooie plaatje dat ik net draaide. En daarvoor zat Kensington and a Moment. Ah, ik weet niet of jij die snacks nou kent, die Nibbit Rings. Je weet wel, deed je als klein kind om je vingers. En dan had je verschillende kleuren en had je ze één voor één op. Nou, die dingen dus, die gaan de komende tijd uit de winkel verdwijnen. Dus mocht je ze nog even willen proeven of willen zien, ga naar de winkel en sta ze in. Want dat kan nog heel even, die Nibbit Rings, ze gaan eruit. Zometeen nieuwe muziek van een band die even al bekend liet doorschemeren dat er een nieuw album aankwam. Dat gaat binnenkort gebeuren, zometeen de meest recente single daarvan. Nou, onder andere Sommieu met Dark on the Dawn en deze van The Talking Heads. Once in a Lifetime.

0: boom.
1: Oh, wat is het leuk om deze plaat te mogen draaien van Sommieu.
2: En deze is splinternieuw.
1: The Hug Before the Dawn, en daar was dat de Talking Heads en Once in a Lifetime. Elke zaterdag en zondag in dit leuke radioprogramma een spiksplinternieuwe plaat. En deze is niet extreem vernieuwd, maar ik wil Mario laten horen. Van afgelopen dinsdag hebben de Rolling Stones bekendgemaakt dat er dus inderdaad een nieuw album uitkomt. Op 10 juli verschijnt Foreign Tongues, waarop 14 nieuwe liedjes, waarvan bijdragen van onder andere Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Seth Smith van de Red Hot Chili Peppers. Misschien ken je het vorige album nog, Hackney Diamonds, het nummer Angry. Nou, dat volgende plaatje wat op dat nieuwe album staat, lijkt er wel een beetje op. De nieuwe single van The Stones op dat nieuwe album, In The Stars, ga ik nu voor je draaien.

Wat is je lekker, deze plaat van Terrence Van Darby en Dance Little Sister. En zeker die plaat daar weer voor, de nieuwe single van The Stones en In The Stars van het album Foreign Tongues. En we gaan het zien, 10 juli komt het album uit. En we kunnen lekker op de platenzaak halen, ouderwetse CD misschien. Jouw zondag met Fan Radio hier op Onvenrij. Met zometeen muziek van Russo en Meesters onderweg met Liefdesverdriet. Daniel Pouten met A Bad Day daar weer voor. En nu is muziek van Olivier Dien. Hier is

Daniel Pouter en Bad Day. En daarvoor Olivier Dean en Man I Need. En tot zover bijna deel 1 van Ven Radio. En zometeen na 1 uur terug natuurlijk voor deel 2. Met daarin muziek uit het archief van Omroep Venray uit de jaren 70. In het kader van Het is oude meuk, maar het blijft leuk. Verderop in dat programma live muziek. En natuurlijk duiken we even in de geschiedenis van een of andere uitspraak of gezegde. En wij praten hierbij hoe het allemaal ontstaan is en waarom wij dat tegenwoordig nog steeds gebruiken. Ik laat jou alleen met zometeen Alex Warren en Eternity. Na deze van Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. Ik zeg graag tot zo.

Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Venray.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
7: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
8: Nu, een nieuw uur Venradio. even na 1 uur. Welkom bij deel 2 van Vent Radio voor deze zondag 10 mei 2026. En mocht je het vergeten zijn, het is vandaag moederdag, dus misschien heeft de supermarkt nog iets liggen om aan je moeder te geven als je dat soms vergeten bent. Tot 2 uur ben ik bij je. Ik zeg, leuk dat je luistert.
9: Dit is jouw zondagmiddag. Vent Radio met Theo de Wit. Yeah.

0: Het is de zondagmiddag van de radio tot 2 uur met Josh Stone en You Had Me, gevolgd door deze van Coldplay en Speed of Sound. Op een zaterdag gooi je altijd de albumlijst top 100 bij Wolf en Leensel in van de radio tussen 12 en 2. Op een zondag doen we iets anders op dit tijdstip, namelijk muziek uit de jaren 70 in het kader van...
1: Het is oude meuk. Maar het blijft leuk.
0: We gaan terug naar 1977 met een zanger die al vanaf 1965 bezig is, niet echt succesvol is, tot hij in 1976 het album The Other Side uitbrengt. En dat wordt het succes waar hij op zit te wachten. Nee, ik bedoel het album Silk Degrees, dat bedoel ik. En daarop staat de nummers What Can I Say en Little Shuffle. Die ga ik nu voor je draaien. Hier is Los Kijks.

Damiano David, de zanger van Maneskin. Met zijn eerste solo single The First Time. En daarvoor in het kader van Oh Muk, maar blijf leuk, Boss Skaggs en Little Shuffle. Ik zei dat de album Silk Degrees was ook enige succes in Nederland voor deze Boss Skaggs. Want daarna werd het weer aardig stil. Meer muziek onderweg, live muziek, zometeen ook dit, in dit programma. En natuurlijk antwoord op de vraag, waar komt toch dat gezeide vandaan? Aan deze van de Eurythmics.

0: De Eurythmics en Sweet Dreams, gevolgd door deze van Pink en Blow Me One Last Kiss.
1: Omroep Venray, live track.
0: En elke zaterdag en zondag live muziek in Venradio hier op Omroep Venray. Vandaag muziek van eigen bodem, want het gaat over een band die opgericht werd in 1979 door Henk Temming en Sander van Herk. Later werd er jeugdvriend van Henk Temming, Henk Westbroek, bijgehaald en het goede doel was geboren. Live muziek vandaag van, zoals gezegd, het goede doel. Hier is Nooduitgang.

0: Ik steek het niet onder stoelen of banken. Een van mijn favoriete platen, deze van Miley Cyrus en Younger You. En daarvoor live muziek. Het eigen huis van het goede doel en nooduitgang. En elke zondag zo rond dit tijdstip stellen wij de vraag...
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: En vandaag aandacht voor het gezegde... Dat zet geen zoden aan de dijk. Waar komt dat gezegde vandaan? Dat gaan we zo meteen uitvoeren. Maar eerst ga ik twee platen voor je draaien. Ginger Nina onderweg met Sunshine. Na deze van Blackbird. Hier is Looking for You.

0: voor Blackbird en Looking for You.
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: Elke zondag zo rond dit tijdstip duiken we even in het ontstaan van een gezegde of uitspraak. En vandaag staan we even stil bij het gezegde of de uitdrukking zoden aan de dijk zetten. Wat zoiets betekent van dat heeft wel echt heel veel zin, dat voegt echt iets toe. Wel, de uitdrukking zoden aan de dijk zetten stamt uit de Nederlandse strijd tegen het water. Vroeger werden dijken versterkt met grasplagen, oftewel zoden, om afkalving en doorbraken te voorkomen. En het letterlijk aanbrengen van deze zoden was nuttig werk, wat leidde tot de figuurlijke betekenis van iets bijdragen of hulp bieden. Mocht je zelf nou een suggestie hebben voor dit onderdeel van dit radioprogramma, laat het even weten, dan gaan we ermee aan de slag. Meer muziek onderweg, snel aan maan, zo meteen blijven slapen. Maar nu eerst Somebody's Home Wrecker.

Snel en maan en blijven slapen hier op Omroep Venray. En daarmee zijn we er bijna doorheen door deze aflevering van Radio van Venradio voor vandaag. Ik was even een filletje aan het zoeken, een beetje een achtergrondmuziekje. Ja, gevonden. Zo, dat praat een beetje makkelijk. Ja, als radiomaker hou je niet van stilte, dus hoor je een beetje muziek op de achtergrond. Heel gekke gewaarwordingen voor mij dan. Snel zoals gezegd en maan en blijven slapen, daarvoor Somber en Homewrecker. Zometeen na twee uur zondagmiddag live met erin de sportuitslagen van de regio Noord-Limburg. Volgende week een nieuwe Venradio en dan spreek je waarschijnlijk dan weer. En ik laat je alleen onder andere met Lily Allen en Smile, maar eerst Bruce Springsteen. Ik zou bijna zeggen, die mag niet ontbreken in de programmering, toch? Nou, ik wens je een prettige zondag. Maak er iets moois van. En tot de volgende maar weer.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse

0: leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venraai, Maasland Radio en Omroep Land van Kuik presenteren zondagmiddag live. Daan Janssens.
1: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Zondagmiddag Live voor zondag. Het is zondag 10 mei 2026. Onderweg zijn we na 5 uur met de sport uit deze hele grote regio. Dat betreft voor vanmiddag vooral het amateurvoetbal uit deze regio. Er staat nog wel wat op het spel voor verschillende ploegen. Dat geldt ook voor Olympia 18 en voor FC Kunde die vanmiddag tegen elkaar spelen op Sportpark Pelzer in Boksmeer. Maar eerst Verkuijlen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we staan hier nog steeds te wachten op de aftrap van Olympia. Om 2 uur zou die wedstrijd moeten beginnen. Maar de scheidsrechter geeft de wedstrijd niet vrij. Want de keeper van Olympia is niet. Oh. Dus die is in de warming-up, Nick van Dijk. Want net stond hij hier nog voor ons neus op de grasmat. Warm te lopen en te trappen. En nou goed... Hij is in de kleedkamer achtergebleven en is een oude eil de reservekeeper opgeroepen. Joost Lochtens. Hij is de 19-jarige keeper die dus zijn plaats gaat innemen. Ja, wat heel apart, want het is nu al 7 minuten over 2 en de wedstrijd moet nog steeds beginnen. Nu steekt de scheidsrechter de arm omhoog tegen dat hij gaat beginnen. Dan moet ik even het scorebord aanzetten.
1: Oh, ja.
2: Ja, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Nee. 7 minuten later en het scorebord loopt. We zijn 5 seconden onderweg. Ja, het is vandaag de wedstrijd van Olympia tegen FC Kunde in Nijmegen. Scoorden we tegen de studenten van de Radboud Universiteit niet. Zij wonnen dus de wedstrijd met 1-0 en FC Kunde doet het ook heel goed. Ze staan tweede in de competitie en ja, de Olympia dus de nummer 5. FC Kunde heeft 40 punten en Olympia 4 punten minder op de 5e plaats met 36 punten. Dan de wedstrijd van gisteren van de mannen van de G. De G2 die speelde tegen Gemert G2. Die wonnen die wedstrijd met 4-2. Daar is toen afscheid genomen van Hans Fransen. Die was vanaf het begin dat de G dus begon. Was hij dus al bij het G-team. En heeft dat dus nu ruim 30 jaar volgehouden. Is inmiddels 66. Ja, toch een mooie leeftijd om er mee te gaan stoppen. Dus dat was de G1. De G2 die ging naar de Gemert G1 en die verloren met 2 tegen 0. De onder 23 nog even, die speelde gisteren tegen de nummer 2 Deurne. En verloren thuis met 0 tegen 2. Ja, ook een beetje een uitslag die dus ja, eigenlijk heel logisch is. We hebben vandaag dus de 5e plek en FC Kunde tweede. De koploper, dat is DVOL. Die hebben een enorme voorsprong op de nummer 2 FC Kunde. Dan liefst 13 punten. En de competitie loopt nu op zijn eind. We hebben nog na deze wedstrijd nog 2 wedstrijden te gaan volgende week. Tegen Groesbeek en dan de laatste wedstrijd thuis tegen Leones. En dan een paar dagen naar de hand, dan begint de na-competitie al. Dan gaat Olympia dus ook een deelnemen. Want we hebben de eerste periode-titel gehaald. En zoals dat al bekend is, is de indeling zo dat we de nummer laatst waarschijnlijk wat er zullen zijn in 3J tegen de nummer middels van de periode kampioenen. En dat zou dan inhouden dat we de volgende week mogen afreizen naar Arnhem. Arnhemse clubs, want ze zitten in de pool met Oost. En dan een club uit Duiven, DVV. Dus dat wachten we allemaal nog af.
1: Okay,
2: maar goed, we zijn inmiddels in de 4e minuut. En het is een beetje een aftastend begin, een beetje op het middenveld. En kansen zijn er nog niet geweest. Er komt nu dus een corner voor Olympia, neem ik dan nog even mee. als het kan.
1: Dat kan, zeker, ja.
2: Ga door. Ja. Dus wie gaat die corner nemen? Dat wordt Safa Uxus. Ja, gaat naar Shanna Akar. De bal wordt dus hoog voorgebracht. En daar is Joy Yildirim, maar die krijgt de bal helemaal verkeerd op zijn schoen. En gaat ver over de goal. Dus tot zover, 0 tegen 0.
1: Dankjewel Marius voor jouw bijdrage. We spreken je later. Dan zijn er nog een aantal andere wedstrijden die we vanmiddag gaan volgen. Om 2 uur is ook begonnen de wedstrijd tussen Germania en EGS 20. Daar gaan we zo meteen ook even mee schakelen. Om 2:30 zijn er ook een aantal wedstrijden die we volgen in de vierde klasse. G is dat Juliana Mil tegen DSV. En daar zijn vanmiddag niet één, maar 2 verslaggevers. Jan van der Wiel, die is daarbij. En Peter van der Oever, die is zojuist naar het spoorpark van Juliana vertrokken. En die gaat daar straks verslag mee doen. Want het is niet zomaar een wedstrijd, dat is de topper in die klasse. Dus nummer 1 tegen de nummer 2. Als Juliana Mil vanmiddag wint, dan zijn ze kampioen. Als DSV wint, dan staat DSV bovenaan. En dan wordt het pleit volgende week allemaal beslecht. Dan is er ook nog Oostrum tegen Leunen in de 5e klasse. Ook De Valk tegen Volharding in de 1e klasse. En SSS 18 dat speelt tegen SVEB. En ook daar zijn we live bij.

0: The Night Boat to Cairo is vertrokken. Madness hoorde je bij zondagmiddag live op 2:15. We gaan nog naar het veld van Germania tegen EGS 20. Goedemiddag Edwin.
1: Goedemiddag. Ja, ik ben net aangekomen hier op het sportpark van Germania. Ik moest zelf nog even fluiten en ik was daar iets later.
0: Alles
1: en
0: goed verlopen?
1: Dat was een goede wedstrijd van de tweede. Die hebben wel verloren met 1-0, maar was een mooie wedstrijd, sportieve wedstrijd. Ik sta nu bij het eerste Germania. Staat op voorsprong. Er is een kwartier gespeeld en ik heb hier van omstanders begrepen dat na een minuut of 2-3 een volledig vrijstaande aanvaller van Germania met een prachtig zondagschot uit de lucht de openingsgoal heeft gemaakt. Dus Germania leidt op dit moment met 1-0. EGS speelt een zelfsamenstelling vorige week, de basis. Dat wil zeggen met Bas van Eldijk, Nicole, Jerry Polman, Sander Wisseling, Tijn van Haren en Luc Gelofs vormen de verdediging. Middenvelders Jada Gerrit, Tom Roosvaten en Max Bedoel, die op dit moment aan de bal is. En voorin speelt Jerry Polman, Wessel Kalmberg en Cas van Houten. Heel belangrijk duel, hè. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat Olympia maakt tegen Kunde. Hè, want Kunde en EGS staan samen nu op de tweede plek. Germania ligt ook op de loer, die staan net daaronder. Dus voor Germania is deze wedstrijd ook heel belangrijk in het, voor de na-competitie die we alle drie, Kunde, Germania en wij, willen halen.
0: Nou, dat wordt een spannende middag zo.
1: Spannende middag, dus we volgen jullie op de voet.
0: Kijk, ook die wedstrijd inderdaad tussen Kunde en Olympia is live te volgen hier. Dus dat kunt u allemaal meekrijgen. Mocht er iets zijn, Edwin, dan horen we het heel graag van je.
1: Prima.
0: Dank je. 1-0 dus voor Germania tegen EGS. Nog 0-0 bij Olympia tegen FC Kunde. Straks gaan we ook even contact leggen. Alvast met het sportpark in Mil. Want daar speelt vanmiddag die wedstrijd, die spannende wedstrijd zich af tussen Juliane Mil en DSV. Nummer 1 tegen de nummer 2 in de vierde klasse G. Nogmaals, wint Juliana, dan is het kampioen. Wint DVS, dan wordt het pleit volgende week allemaal beslist. In het voordeel met dat DVS dan 1 punt voorstaat op Juliana Mil. Goed, dat straks allemaal. Ook de andere wedstrijden die ik net heb genoemd gaan we allemaal live volgen. In de eerste klasse is dat de wedstrijd tussen de Valk en Volharding. In de vierde klasse is dat SSS 18 tegen SVEB. En in de vijfde klasse speelt Oostrum tegen Leunen.

0: kan niet op deze zondagmiddag. Een beetje Spaans en een beetje Limburgs in één. Roenese, Groenenberg. Daarvoor nog Alex Horn en Fever Dream. 9 minuten voor 2:30. Het gaat niet zo best bij EGS20 volgens mij, Edwin.
1: Nee, klopt. Zojuist heeft Germania de 2-0 op het scorebord gezet. Germania krijgt ook het meeste de bal. Zijn ook EGS laat Germania ook aan de bal. Er was een corner. De corner wordt vanaf 20 meter bij een vrijstaande speler gebracht. En die schiet hem gewoon keihard binnen. Onhoudbaar. Stond volledig vrij. Dus EGS heeft wat in te halen. 2-0 achter.
0: Veel publiek op deze wedstrijd afgekomen.
1: Ja, het is ook mooi weer. Een man of, ik schat, 200.
0: Oké, 2-0 dus in dit geval. We horen van je als er iets gebeurt, Edwin. Dankjewel. Zometeen gaan we ook nog even langs bij... de wedstrijd van Olympia 18. Die spelen thuis tegen FC Kunde. Nog 0-0 al daar. Eens even kijken, want volgens mij kunnen we ook... schakelen met... Nee, dat kunnen we nog niet. We kunnen nog niet schakelen met Mil. Tenminste, we zijn in Mil, maar we gaan schakelen met Juliana Mil. Die spelen thuis tegen DSV. Dat zometeen. Straks ook nog even aandacht voor het hockey. De dames van Vendraai, die spelen uit bij Geelzwart in Veghel. En Gerjan van Als, die is daar vanmiddag ook bij aanwezig. Dus die spreken we daar straks over. Dan gaan wij zometeen even naar Marius Verkuijlen. Na de Small Faces.

0: het allerminst, een Lazy Sunday vandaag. In mijn geval dan. De Small Faces hoor je hier bij zondagmiddag live. Het is 3:05. Even kijken op het veld bij Olympia 18 tegen FC Kunde. Daar is gescoord, Marius.
1: Ja, daar is gescoord. Het is in de 16e minuut was het een aanval van FC Kunde over links. Kwam dus recht voor het doel terecht en werd vervolgens breed gelegd. En de verdediger van FC Kunde die was dus mee naar voren gekomen en kon zo makkelijk de bal in het doel schuiven. En dat betekent dus een 0-1 achterstand voor Olympia. Daarvoor was het een opgelegde 100% kans voor open doel dat FC Kunde al de leiding had kunnen nemen. Maar die werd dus net naast de paal geschoten. Daar kwam Olympia goed weg. Maar goed, vijf minuten later, in 16 minuten was het dan toch raak. En leidt FC Kunde met 1-0. Net zoals de eindstand was tussen Nijmegen.
0: Oké.
1: Okay. Dus ze zullen nog in de bak moeten. Dat zal vandaag door de vele omzettingen niet meevallen.
0: Nee.
1: Want het verband is op het moment toch een beetje zoek. Dus, maar we zullen het zien.
0: Oké. Okay, nou,
1: 21ste minuut. 0-1.
0: Horen van jou, Marius, dankjewel. Er is nog veel meer sport vandaag. Nationale sport, zoals de derde finale tussen Orion en Lycurgus in het volleybal bij de heren. Het wielrennen, de derde etappe van de Giro d'Italia. En straks ook nog de finale van het handbal bij Bevo tegen Bocholt. Dat allemaal vandaag ook sport. En ook nog de laatste speelronde van de Eredivisie. De ene laatste moet ik zeggen. Volgende week is de laatste. Met onder andere Go Ahead tegen PSV, Feyenoord AZ, Groningen tegen NEC en nog al die andere wedstrijden. Eens even kijken. Kunnen we schakelen met Juliana Mil? Peter, hoor je mij?
2: Ja hoor, ik hoor
0: jou. Yes, je bent er. Dus we kunnen mooi voorbeschouwen op deze topper even.
2: Ja, zeker. En eigenlijk degene die dat het beste kan, die staat naast mij. En dat is Jan van der Wiel. Ik geef hem even de microfoon.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Jan.
3: Ja, het is hier zon overgoten. Een grasmat. Het kan eigenlijk nergens aan liggen als aan de spelers van het keurkorps van Juliana. Want ja, wat is er prachtig als je vanmiddag een eindresultaat neer kunt zetten. Dus dat je promoveert dus naar de derde klasse. Geweldig veel publiek. Het is nog steeds aan het binnenkomen hier. En sfeer meer dan voldoende. Als je kijkt, dus de entree van de spelers op het veld. Een beetje eredivisieniveau lijkt het. Dus bal op een kokertje. Dus dat die kleine jongens die aan de scheidsrechter geven. En dan de middenstip hollen met die bal. Ja, prachtig om te zien. En wat ook heel prettig is dus voor beide partijen. Dus dat we hier vanmiddag dus drie neutrale leidsmannen hebben. Twee neutrale grensrechter. Oeh. En een jonge gast als scheidsrechter. Ik dacht dat hij 19 jaar was. Maar in ieder geval een talent van de KNVB. Die op deze wedstrijd gezet is. De clubs hebben er zelf niet om gevraagd. Hier toch dat de KNVB dit dus opgemerkt heeft. En dat ze deze keuze dus gemaakt hebben. Iedereen kan er alleen maar blij mee zijn. Maar de bal is inmiddels aan het rollen. En zo gauw als er meer nieuws te melden is. Dus dan ben ik uiteraard in de ether.
0: Graag de opstelling nog even, Jan.
3: De opstelling tegenwoordig. Ja, daar ben ik in alle drukte en hectiek vergeten. Maar de opstelling van Juliana. Dus van Gijs Stonen. Dus achter met Kevin Bussemaker en Stan. Peters met Kasbrine. Dan het middenveld Tom Heerbaert, Justin Jacobs, Wes Verweijen. En de voorhoede dus Wesselklomp, Bas Kremers, Luc van Tienen. En in het doel Tim Kersten. Dan de opstelling van DSV. Dus dat is Benjamin van Zanten, Chef Cornelissen, Rick Groot, Lars Veldpaus, Pieter Vloed, Daan Dirks, Teun Vloed, Lars Peters, Willem Jans, Stijn van den Broek en Roel Sommers. Dus deze acteurs zullen het vanmiddag dus moeten maken. En hopelijk dat er Juliane het verschil kan maken.
0: We komen regelmatig bij jullie terug, Jan en Peter. Dankjewel voor dit moment.
2: Ja.
0: 2:30 is het. Dat betekent dus dat al die wedstrijden in het amateurvoetbal ofwel begonnen zijn om 2:00. Of gaan beginnen om 2:30. Zometeen ook nog onder andere de wedstrijd van Oostrum tegen Leunen. Daar gaan we zo meteen ook naartoe dus. De Valk tegen de Volharding en SSS 18 tegen Sporting ST. Daar is Karl de Bruin. Karl de Bruin is bij Oostrum tegen Leunen. Die stuurde hem net al even een berichtje dat hij eigenlijk al kon. Maar we hebben hem nog niet. Dus dat gaan we zo meteen even regelen.

0: Paperlate, hoorde je van Genesis, plaatje dat je niet zo heel vaak hoort op de radio. Het is 3:04. We gaan schakelen met de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn, of nog moeten beginnen. De wedstrijd onder andere tussen Oostrum en Leulen. Leuke derby, daar is Karl de Bruin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Yes, ja.
1: Zeg je?
0: Ja, je hebt nog geen opstellingen, zei je, maar er is wel nieuws over een bepaalde fusie, hè?
1: Ja, de jeugd van Oostrum, Zwok, ja, dat is Olo en Kastrij samen, en Leunen, die waren al een geruime tijd wat samen aan het spelen. En nu hebben ze het nieuwe naam, Fortes Una, gepresenteerd, en de shirt met ja, de mengelingen van oranje, rood-wit-blauw en rood-wit van Oostrum hebben ze daar een paarse tenue van gemaakt.
0: Oké, ja, ik zie het hier ook voor me. Jij stuurde net een afbeelding.
1: Ja.
0: Ziet er flashy uit, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik heb Lucien Peters heeft dat gepresenteerd. Het is eventueel mogelijk dat ik dadelijk nog wel een interview met hem toe, om daar...
0: Ja, dat is leuk. Ja.
1: Als jij dat wilt, dan ga ik dat regelen voor jou.
0: Ja, dat is goed. We hebben ruimte genoeg vanmiddag, dus dat komt goed.
1: Ja, ja. Toppie. Is goed. Dan ga ik... de opstellingen komen eraan. Dankjewel. Ja, de opstellingen van beide ploegen. We moesten dat eerst nog even kijken wat hier gebeurt. Maar die is van Ver Verhooy, dat is ook de keeper. De bal gaat over. Leunen... We zijn net een paar minuutjes begonnen. Leunen met een kans. Ver Verhooy in de goal bij Oostrum. Jesper Holtakkers. Wessel Loeven. Bokkerot. Michiel Linskes. Wout Holtakkers. Overheid. Stijn Holtakkers. Tijn Sanders. Hans Hartog en Joep Cornelissen. En bij Leunen speelt Tim Jacobs. Willem Gevers. Keurs, sorry. Rob Diessen. Tom Rielsema. Erik Beelen. Even kans misschien voor Leunen. Ja. Oh shit. Er is al een goal gevallen. En ik moet even kijken de nummer. Hier is het in ieder geval 0-1. In de tweede minuut, denk ik. Ik heb hem mij even niet gezien. Ik was ook bezig om te lezen. Dus, maar ja. De rest van de opstelling is dan Siem Vullings, Meescholten. Sjoerd van der Winkel, Jordi Atou en Gijs Koning. Daar ga ik even navragen wie de goal gemaakt heeft. Maar hier staat het in ieder geval 0-1.
0: Als je dat heel even nagaat, dan gaan we heel even naar Martin, want die heeft een doelpunt.
1: Yes.
0: Martin, vertel, want er is gescoord bij de Valk tegen Volharding.
2: Ja, inderdaad. En als het ware, Volharding is op een 1-0 voorsprong gekomen. Verrassend, want normaal gesproken is het de tegenstander die op voorsprong komt. Nee, Volharding is flitsend uit de startblokken gekomen hier in Valkenswaard. Maar goed, men zal misschien ondertussen wel in de gaten hebben dat de nood ook wel heel hoog is. Er is de laatste weken wat van alles, of de laatste week van alles gebeurd op het sportpark Zoetendaal. Zo is trainer Ruud Jennis is opgestapt en heeft Volharding een interim trainer moeten aanstellen onder de naam van Wiel Fransen. En Wiel heeft wat trainingen begeleid. En ja goed, en dat resulteert in de opstelling dat hij eigenlijk op verschillende plaatsen toch wel veranderd is. Achterin is eigenlijk gewoon hetzelfde met Bono Bart, Bram Jacobs, Rens Peters, Jens Biersteker. En de speelt met... Ik ben meteen even het spel aan het volgen. Drie man op midden achterin. Dus aan het middenveld is Sam Jans, Vincent Buijsen, Luc van Vliet. En En voorin is Vincent Buijsen, ja. En voorin zullen Nino Jans Teuvenberg en Tim Martens moeten doen. En daar kwam door een voorzet van de linkerkant, waar Nino Jans het hoofd onder kon zetten. En Pardoes bij de verdediger van Valkenswaard, of van de Valk, op het hoofd viel. En in het doel belandde dus. Nee, hier een comfortabele voorsprong voor Volharding. Hier een flinke vermschocht van de Valk, die nu het eerst zelf toch wel in de wind mee heeft. Die hier eigenlijk een beetje schuin langs over het veld staat. Dus die zal ook nog wel een rol gaan spelen. Maar hier met de zeven op de klok in de 0-1 voorsprong voor de Rotwit.
0: Dat is mooi, Martin. Hou ons op de hoogte, dankjewel. 0-1 voor Volharding uit bij de Valk. Hoeveel staat het bij Juliana Mil tegen DSV, Jan?
3: Kansjes zijn er niet besteed.
4: Nog steeds 0-0,
0: Daan. En Peter,
4: Jan van der Wiel kan dat een stuk beter vertellen.
0: Yes, ja.
4: Ja, dus het begon toch met een licht overwicht voor DSV. Maar dat heeft ook maar 5 minuten geduurd. En we schrijven nu de 10e minuut. En ja, Juliana heeft toch al 2 serieuze kansen gehad. Van misschien wel 3. Dus van als daar iets zorgvuldiger mee omgesprongen was, dan had er zomaar gepromoveerd kunnen worden tot een doelpunt. Maar met kunst en vliegwerk in de verdediging werd die bal dus nog gekeerd tot corner. En de corner die er toen genomen werd, die werd dus overgekopt. En ja, slecht getimed. Dat zou de derde kans geweest zijn. Maar ja, kansen is allemaal leuk en aardig met de ballen in het netje. Dat zijn de enige dus die tellen. En Juliana dus, die moet de druk erop zien te houden. Want je ziet ook op snelheid is DSV te kloppen. Maar op dit moment stand dus nog steeds 0-0 met een vrije trap in het voordeel van DSV. Die neem ik voor de luisteraars nog even mee. Want ja, die bal die zal ongetwijfeld in de 16e gezwiept worden. Maar die wordt dus door Kevin Bussemakers met via een kopbal zo onschadelijk gemaakt. En ja, de wedstrijd, het tempo is hoog in de wedstrijd. Maar dat gaat allemaal goed komen deze voormiddag, of deze namiddag.
5: Dit is Zondagmiddag Live.

0: We gaan heel snel naar Mil. Juliana tegen DSV.
1: Ja, dames en heren. De wedstrijd waar Juliana in eerste instantie de kansen kreeg. Dus was het DSV die genadeloos toesloeg. En een bal in de 16 meter. En die werd op een feilloze manier diagonaal op de keeper op het doel gekopt. Maar de keeper was in die situatie gewoon kansloos. Ja, dus er is werk in de winkel voor Juliana. Ja, dus als je zelf de kansen niet maakt of de kansen niet afmaakt, dan doet het de tegenstander wel. Het geluk hierbij is dus dat we nog maar in de 14e minuut zitten. Dus daar kan vanmiddag nog een heleboel gebeuren. Juliana is al vaker dus van een achterstand teruggekomen. Maar de stand hier dus 1-0 in het voordeel van DSV.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Piet Jeuken. Die staat bij de wedstrijd van SSS 18. Die spelen tegen SVEB. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. En wij staan hier heerlijk in het zonnetje te kijken naar een wedstrijd waarin toch ook weer veel op het spel staat. De SVEB dus kan hier kampioen worden, maar dan moeten ze wel van SSS winnen. En dan moet dan blijken of SSS het zo doet dat ze winnen. En nou heeft Van der Straten de bal en die brengt hem op Theo van. Ja, nou, en dan moet die bal voorkomen. Maar de keeper die werkt hem tot corner. En dat betekent een corner voor SSS op de rechterflank. En dan moeten we kijken of SSS hier nog wat kan doen. Ik zie. Ik heb niet gezien wie het was. Maar goed, hij wordt genomen. Okay. Ja. En dan komt de bal. Hij loopt achter. Komt de bal voor. Nee, en die gaat over alles heen. En de bal is in bezit gekomen van keeper van SSS.
0: Oké. Okay. 0-0, dat begrijp ik dus nog, Piet.
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay, nog steeds snel wel.
0: Oké, okay, we spreken je later weer, dankjewel. Dan gaan we snel naar de buurman. Naar Martin Achten, Volharding uit bij de Valk.
3: Ja, inderdaad. En zo waar is Volharding op een 0-2 voorsprong gekomen. Wederom een voorzet via de flanken. En wederom de kopduel lukte wel met Nino Jansen, met de keeper. En waar we eigenlijk toch wel een beetje aan het wachten waren om een overtreding van Nino op de keeper. Liet die scheidsrechter vrolijk doorgaan. En Nino brengt je stand op een 0-2. Ja, goed. Daar is Nino eigenlijk op ingezet om de luchtduels voorin aan te gaan en zo de flankspelers te kunnen bereiken. Maar deze keer deed hij het zelf. Dus hier verrassend met je kwartiertje op de klok en 0-2 voorsprong voor Volharding. Maar je kunt ook aan de spelers zien, er wordt meer gecoacht in het veld. Men is wat meer met voetbal bezig. Dus men is toch, hoop ik, tot belang wat van de club toch wel hoog nodig is om hier die degradatiespook nog zeker niet helemaal definitief uit te roepen. Dus hier een comfortabele 2-0 voorsprong voor de Rood-Witte.
0: Gaan we naar Olympia 18. Dat speelt thuis tegen FC Kunde en stond met 0-1 achter, Marius.
4: Ja, en dat is het nog steeds. En dat zie ik ook niet veranderen. Want het is FC Kunde wat eigenlijk toch het spel min of meer dicteert. Olympia komt nauwelijks of niet voor de goal van FC Kunde. Het is nu een uitbraak via Joyeur erin. Misschien dat het nu toch wat kan gaan worden. En als er gescoord wordt, dan kan de wedstrijd natuurlijk zomaar kantelen. Maar goed, die bal wordt teruggespeeld. We zitten alweer inmiddels op de helft van Olympia. Dus dat schiet ook niet op. Dus het is Olympia die door zijn vele wijzigingen vandaag zich geen kans weet te creëren. En die komt er toch nog een voorzet en op de lange Tom Korderink. En dat is eigenlijk in mijn ogen de speler die het vandaag zou moeten kunnen forceren. Zeker ook qua zijn lengte en zijn body. En die komt nog een voorzet van Ochtje van Dalen. Wordt ook weer afgeslagen. Dan is het Thomas Smits die de bal weer terugbrengt. Nu gaat Olympia dan toch eens eindelijk bouwen. En is een bal die te hard is voor Ochtje van Dalen. En houdt Nee, hij blijft toch nog net binnen. Nou, daar komt hij voor. En het, nee, er wordt dus toch weer makkelijk ook door de verdediging van FC Kunde opgeruimd. En is het FC Kunde wat de aanval weer overneemt. Nee, het is zoals de kansen nu zijn. 0 voor Olympia min of meer. En FC Kunde heeft dan de gooie markt een reuze kans gehad. En ook qua valspel dicteren ze. Dus 0 tegen 1 in de 43ste minuut.
0: De derde klasse hier rust bij de wedstrijd tussen Germania en EGS 20. Daar staat het 2-0. Bij Olympia 18 tegen NSVV Kunde staat het dus 0-1. Tussenstanden in de vierde klasse G. Bij de Zwaluw tegen Vios 38 staat het 2-0. Bij Excellent tegen Constantia staat het 0-2. Bij Milsbeek tegen DWSA staat het 1-0. Bij de Zwaluw tegen Vios 38 staat het... Ja, staat het dus 2-0. En bij Agathes tegen Hapse Boys, en dat is leuk voor jou Peter, daar staat het 0-1. Hoeveel staat er bij Juliana Mil tegen DSV, Jan?
5: 0.
0: Oh, ze horen me niet, als het goed is. Nee.
5: Oh, ja. Ja,
0: jawel, dus. De laatste tussenstand...
5: Ja, sorry, tussenstand... Daan. We waren even het volgen. Maar goed, ik geef je okay. Alweer, Daan.
0: De laatste tussenstand was 0-1.
1: Ja, dus Juliane heeft nog steeds de aansluitingstreffer dus niet op het bord te weten te krijgen. En ja, het begint er toch weer even op te lijken. Dus dat Sint-Tunis zich herpakt heeft. Dus nadat Juliana dus toch de beste kansen kreeg in DSV. Dus het doelpunt maakte. Maar het zal toch een keer moeten gebeuren. Dus, want hoe langer dus dat die 1-0 op het bord blijft staan. Dus hoe verder DSV in gaat zakken. Dat geeft natuurlijk ook wel voordelen dus voor Juliana. Maar en hier komt denk ik de eerste gele kaart aan. Dus van een overtreding tegen Luc van Tienen. Ja, die eigenlijk als die op snelheid is nauwelijks af te stoppen is. En die krijgt dan een beuk. En dan is het niet verder. Maar de scheidsrechter, neutrale scheidsrechter en grensrechter. Blij, denk ik, dus dat beide partijen blij mee zijn. Dus dat in ieder geval die hobbel over arbitrage dus genomen is. En een scheidsrechter die de wedstrijd ook redelijk goed aanvoelt. De gele kaart was een terechte gele kaart. Maar op de plek dus dat die gele kaart viel is natuurlijk dom van een voetballer. Dus want op die plek moet je geen gele kaart oplopen. En ook nu is Van Tienen dus heeft hij toch weer... De laten nou, en dan vliegt een bal van hem dus raaklinks naast. Keeper heeft hem dus nog getoucheerd. Dus dat hij daarom, want anders was hij heel licht dus tot doelpunt gepromoveerd. Maar de stand hier is nog steeds 1-0 in het voordeel van DSV.
0: Laten we het voetbal even voor zich. We gaan maar naar het hockey. De dames van Venraai speelden vanmiddag een uitwedstrijd bij Geel Zwart. En uit mijn hoofd is dat Veghel, Gerjan.
6: Nou, klopt helemaal. Wij zijn inderdaad in een mooie Veghel vandaag.
0: Het mooie Veghel, ja. Het is best een aardige... stad, hè? Ja, toch stad.
6: Ja, een beetje ertussenin. En hier naartoe rijden, kom je mooi door het centrum heen. Mijn oude kerk die ze renoveren zijn. Ja. Het ziet er heel mooi uit hier. Ja, zonder meer. Ja.
0: Was het ook mooi voor Venraai vanmiddag?
6: Uiteindelijk de eindstand helaas toch weer verloren.
0: Okay.
6: Maar we mogen zeker niet ontevreden zijn. We begonnen er niet goed. We hadden de eerste kwart kwamen met 2-0 achter. En in de tweede kwart hadden we na twee minuutjes de 3-0-achel in de net liggen. Daarna begonnen we heel goed te spelen. En we kwamen zowaar terug op 3-2. Heel lang op 3-2 gebleven. Op een gegeven moment zelfs nog een tijdje dat wij tegen 10 van Veghel. Er waren een keer een groene kaart van Veghel, een keer een gele kaart. Dus het ging wel heel fanatiek allemaal. Zeker toen ze een gele kaart hadden. Met het overtal hebben we flink druk kunnen zetten. Maar helaas, alles op alles gespeeld. Dus echt geprobeerd voor het gelijkspel te gaan. En dan kom je toch, op een gegeven moment de aanval van Veghel kwamen ze eruit. En hebben we uiteindelijk verloren met 4-2. Maar zoals wij het zelf ook zeggen, we stonden met 3-0 achter. En na de eerste kwart hebben we eindelijk gewoon de wedstrijd gewonnen. We hebben 2-1 gewonnen van Veghel. Dus drie kwarten hebben we gewoon heel goed gespeeld. En daar zijn we heel tevreden over.
0: Dat zegt ook wel wat als je een keer niet de uiteindelijke overwinning pakt, maar toch wel een stukje gewonnen hebt dan.
6: Ja, drie kwarten gewoon erg goed gespeeld. Dat was jammer van het begin. En dat terwijl we heel veel blessures op dit moment hebben. Echt spelers bij elkaar moeten schrapen. Ja. Dus we zijn zeker niet ontevreden. Absoluut niet. Nee.
0: Hoeveel wedstrijden zijn er nog tot het eind?
6: Nog twee wedstrijden.
0: Nog twee wedstrijden. En ziet het er nou uit dat jullie nog wat punten kunnen gaan pakken? Of is de strijd al gestreden?
6: We proberen zoals vandaag ook gewoon wel een keer, hopen nog een keer gelijk spelletje of misschien zelfs een keer een overwinning kunnen doen. Ja. Maar we zijn officieel al gedegradeerd. Sinds ons verlies van vorige week kunnen we de nummer 10 niet meer inhalen. Dus we spelen nergens meer voor.
0: Nee. Gaat dat nou ook veranderingen brengen aan het team voor volgend seizoen of is dat nog niet aan de orde?
6: Ja, daar zijn we wel wat mee bezig, maar dat, we wachten even tot de twee wedstrijden helemaal klaar zijn en dan gaan we de eindbalans opmaken. We hebben de spelers wel gevraagd en ik denk het merendeel ziet naar uit dat het wel door wil gaan. Eindelijk qua insteek wil iedereen wel verder. Een enkeling gaat studeren verder weg en dan kan het vanwege de studie niet meer. Maar qua gezelligheid en qua teamspirit wil iedereen wel doorgaan.
0: Oké, dat is fijn om te horen in ieder geval. Ja. En dan zullen we dat ongetwijfeld binnenkort wel meekrijgen. In ieder geval, ja, de degradatie is dan helaas een feit. Maar,
6: dat is helaas een feit, ja.
0: Met opgeheven hoofd dan.
6: Zeker weten, ja.
0: Oké, goed. Nou, we spreken jou ongetwijfeld na de volgende wedstrijd weer. Gerjan, dankjewel voor het
6: debat. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Gerjan van Alst was dat helaas. 4-2 nederlaag voor de dames van Venraai uit in Veghel bij Geel Zwart. Uitslagen van wedstrijden die al gespeeld zijn dit weekend in de vierde divisie. Want gisteren was ook de wedstrijd tussen Venraai en Wittenhorst in de vierde divisie dus. Dat eindigde in een 3-2 overwinning voor de ploeg uit Venraai. Dat is een mooie overwinning, want die kon de ploeg ook wel gebruiken in de strijd tegen de onderste plaatsen zeg ik. In ieder geval, ze staan nu weer in de middenboot. Andere uitslagen, Achillesveen tegen Juliana 31 werd 5-2. Leerdam tegen Mierlo Hout werd 6-1. AWC tegen Rosmalen werd 3-0. En dan vanmiddag begonnen om 2 uur de wedstrijd tussen EVV Echt en Dongen. Dat staat 1-1. Bij Orion tegen MASV staat het 0-0. En om 2:30 begonnen de wedstrijden tussen Laar en Valkenswaard. En Unitas 30 tegen Baronie. Daar is het nog 0-0. Afgelopen, tenminste de rust in de wedstrijd van de derde klassier bij Olympia 18 tegen NSVV Kunde. Dat staat 0-1 in het voordeel van FC Kunde. En al eerder was het rust bij de wedstrijd tussen Germania en EGS 20. Daar staat het 2-0. In de vierde klasse is er niet meer gescoord bij de wedstrijden. Dus we gaan zo richting het nieuws en de boodschappendienst. En zijn daarna nog bij u terug.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgen...
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuur.

0: vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: die, ja, ik heb wat contacten gelukkig. Dus Jordi Aert was degene die de beslissende goal maakte. Duidelijk leunen wel de betere op de lat en een goede redding van Per Verhooy. Maar net was het uit de corner 0-2 voor Leunen. Dus ja, dus duidelijk dat Leunen in ieder geval de betere ploeg is. Nu ook een vrije trap voor Leunen. Net wel een paar kantjes, in ieder geval Oostrum kwam een beetje op de helft van Leunen. Maar het was niet echt duidelijk, zeg maar. Ja, Leunen is toch wel, ook wel te zien in nummer 2. En ja, die hebben nog wel kans op eventueel kampioenschappen. Dus, Oostrum speelt ook nog voor eventueel periode kampioen. Er zijn nog dingen waar nog iets om gaat bij de laatste paar wedstrijden.
1: Dat was het, Karel.
0: Ja, sorry. Ja, dat was het. Ja.
1: Ik was nog bezig op de achtergrond. Dankjewel. Dan gaan we naar Martin Achten. Die vertelde me net dat hij nog nooit zo vaak in de uitzending is geweest in het eerste half uur als vandaag. Maar ja, daar mag nu nog een keertje bij komen.
2: Ja, goed. En het is nodig, want een verlading kreeg een vrije trap rond de 16 meter door een Nieuwe Jansen die doorgebroken was. En de scheidsrechter moest even naar zijn assistenten lopen om te kijken of hij naar buiten was. Maar hij was inderdaad buiten, maar Pardoes gaf niet de speler ook nog rood. Dus de Valk is nu met 10 mannen spelen. Maar goed, even terug op die vrije trap. En die werd feilloos binnengeschoten door Vincent Buijsen. Dus met hier 35 minuten op de klok een 0-3 tussenstand voor de Rood-Witte.
1: Het kan niet op, het kan niet op. Wat is het verder voor een wedstrijd?
2: De kansen die Verlaren krijgt, die maken ze goed af. De Valk speelt met de wind mee. Toch wel een paar keer een gevaarlijke schietkansen gehad. Bonenbart de twee keer wel netjes mogen redden. Maar goed, van de andere kant, ja, het vecht meer tegen zichzelf als tegen Van Haring. De eerste domper die ze kregen was al een blessure bij die goal van Nino Jansen, die de doelman het speelveld moest verlaten. Dus je ziet aan de Van Haring kant ook, er wordt van alle kanten wordt er goed gecoacht. Niet alleen, maar als het niet goed is, dan krijgt men ook op de donder. En dat hebben we eigenlijk, want we staan met een paar toeschouwers, eigenlijk maar een paar wedstrijden gemist. Dus het is fijn dat het weer terug is. Dus het loopt ook lekker bij. Ze proberen de voetbal te werken voor elkaar. En dan resteert dat ze met een riante 3-0 voorsprong.
1: Kijk, dat is mooi. Dankjewel, Martin. We horen weer van je 0-3 dus voor volharding bij de Valk. Mensen denken nu, wat is daar dan gebeurd allemaal? Maar 0-3 is het. Dan gaan we naar Juliana Mil tegen DSV, de belangrijke topper in de vierde klasse, Peter en Jan.
3: Ja, nog steeds 0-1, Daan. Zojuist wel een wissel aan de kant van DSV. Benjamin van Zanten is er uitgegaan en daar is Hein Vloed voor in de plaats gekomen. En voor de rest geef ik weer even de microfoon natuurlijk aan Jan.
4: Ja, want Juliane is naastig op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar dat wil nog niet zo erg lukken. En om het eerlijk te zeggen, dus van heeft op dit moment DSV dus het beste dus van het spel. Laten we bal ook rustig achtergrond gaan. Juliane heeft niet de intentie dus om op die bal gaan te jagen. Dat kost natuurlijk heel veel energie. Maar van de andere kant denk ik, wil je een keer bij het doelgebied van de tegenstander komen, dan zul je toch die afstand moeten overbruggen. En vroeg druk zetten, dus dat levert meestal het meeste gevaar op. Maar zover is Juliane nog niet gekomen. En de 2-0 of de 0-2 was eigenlijk korter bij als de aansluitingstreffer. Want het was net een tip over dus van doelman Tim Kersen, die bal dus nog tot corner wist te verwerken. Dus van een bal dus in het 5 meter gebied die ingeschoten werd. Ja, normaal moeten daar doelpunten zijn, maar de bal werd hoog ingeschoten en Tim kon er nou net met zijn vingertoppen bij, dus en die behoede Juliana, dus voor een 2-0 achterstand. Maar de stand op dit moment, en beschrijven we de 40ste minuut, is nog steeds dus van 1-0 in het voordeel van DSV.
1: Wat is er aan de hand bij de wedstrijd tussen EGS en Germania, of eigenlijk andersom, Edwin?
5: Ja, we hebben een bijzondere situatie. De wedstrijd is op dit moment gestaakt. De scheidsrechter en de spelers zijn allemaal naar binnen. Wat gebeurde er? Na rust was EGS duidelijk volop op jacht naar die 2-1. Zojuist werd die ook gemaakt door Sander Biesseling. Een voorzet van Westerkouwenberg kopt niet in. Bij het vieren, Germania vond dat daar een overtreding aan vooraf ging. En bij het vieren van het doelpunt was er een schermutseling, waardoor de scheidsrechter besloot

0: om de wedstrijd te staken. Okay. Ik weet niet goed, we hebben niet goed kunnen zien of er ook echt iets fysieks gebeurd is. Maar in ieder geval, de scheidsrechter is naar binnen. Maar de stand is wel 2-1, want het doelpunt werd gewoon goed gekeurd. Er was overigens ook niet veel aan de hand zoals wij konden waarnemen.
1: Okay.
0: Dus de stand is 2-1.
1: De scheidsrechter had meteen zoiets van, we gaan naar binnen. Of heeft hij nog gesproken met trainers of leiders? Of hoe zit het?
0: Hij heeft nog wel even gesproken bij de dugout, maar dat is aan de overkant van het veld. Dus ik kan niet volgen wat er precies aan de hand was. Maar het ging over dat Germania het niet eens was met het toekennen van het doelpunt. Omdat ze vonden dat er een overtreding aan vooraf ging. Ja. Die wij niet hebben waargenomen. Ah. Nu moet ik zeggen dat Germania de laatste 5 tot 10 minuten, of de eerste 5 tot 10 minuten van de tweede helft wel een beetje vervelend aan het doen was. Kreeg ook meteen een gele kaart. Flinke duels, veel schreeuwen. We weten natuurlijk nog de thuissituatie. Het stonden we met 4-0 achter. 3-0 al na een kwartier. En uiteindelijk werd 4-0 achter. En toen kwamen we nog terug tot 4-3. En zelfs hadden we nog kans op de 4-4.
1: Ja.
0: Dus het is een beladen duel.
1: Scheidsrechter beslist altijd, naar mijn mening.
0: Zo is dat.
1: Goed.
0: En er is nog geen beweging te zien. Iedereen is naar binnen, dus ik laat jullie horen wanneer we weer verder gaan.
1: Ja, probeer er even achteraan te gaan hoe de situatie is. En dan horen we het later van je. Dankjewel, Edwin.
0: Prima.
1: Het staat er dus 2-1 in het voordeel van Germania. Wedstrijd is gestaakt zo'n 10 minuten na de rust van die wedstrijd. En we horen het straks hoe het daar afloopt. Verder is er nog een wedstrijd aan de gang in diezelfde klasse. Dat is Olympia 18 tegen NSVV Kunde. Gaan we zo meteen ook even naartoe. Daar staat het voorlopig 0-1.

0: Martin, je hebt gekke wedstrijden meegemaakt dit seizoen. Wordt dit er ook zo eentje?
1: Ik moet eigenlijk zeggen, denk het wel. Want Verhaling is heel even spoorbijster nu de Valk met 10 man staat. En dat levert per douche een tegendoelpunt op. Maar goed, paar minuten na kreeg de Valk weer een dos van de kans. De lat heeft Verhaling al 2 keer gered. Dus hier zal het nog zeker niet beslist zijn. En goed, hoe Verhaling dit op gaat pakken tegen 10 man. Ik vond het zelf ook nooit zo fijn voetballen tegen 10. Want ja, je loopt elkaar wat in de weg. Je weet niet welke tegenstander het is. Dus goed, dat zal dadelijk de Valk zal. Het is hier bijna rust. Dadelijk de tweede helft natuurlijk ook aan het andere vaartje moeten tappen. En hoop dat er voor de spitsen van Verhaling iets meer ruimte komt daarvoor in. Om toch nog een paar stootje te proberen uit te delen aan de Valk. Maar op dit moment is de Valk voetballend toch wel iets beter. Hier komt hier laat Sam Jansen de bal. Probeerde hem net over de achterlijn te laten lopen, maar dat lukte niet. De verdediger of de aanvaller van de Valk, die zat er nog netjes tussen. Dus de Valk probeert het nu via de keeper weer een nieuwe aanval op te zetten. En Verhaling zal proberen om met deze stand en dit gevoel de rust in te gaan. En dat duurt hier nog een minuutje of 3.

0: Rihanna en Neo en Hey Dad, I Love You. Het is 3:15. Zojuist meldt Edwin ons dat ze bij de wedstrijd tussen Germania en EGS weer verder gaan. Dat betekent dat er een kleine afkoelingsperiode is geweest na protesten van Germania. Het staat er nog steeds 2-1 voor de thuisploeg. Dan gaan we naar Olympia tegen Kunde, Marius.
1: Ja, de FC Kunde. Ja, dat gebeurt in de eerste helft. Gebeurt nog niet zoveel. Maar in de tweede helft is dat nog erger geworden. Want het is een beetje rondtikken en doelkansen komen er niet. We zijn al inmiddels weer bijna 10 minuten onderweg. De FC Kunde heeft zojuist 3 verse krachten ingebracht. En dus dat Chris van Beek corrigeerde. Het zijn 2 verse krachten. Dus dat scheelt voor Olympia natuurlijk alweer. Nee, Olympia kan helemaal geen vuist maken. Het is het verband is niet. Er zijn te veel spelers die vandaag er niet bij zijn, die er normaal gesproken wel zijn. En dat schiet natuurlijk niet op. En het is traag. Het is net of ze last hebben van de warmte. Maar het is nog 0-1. En we zijn inmiddels 55 minuten omwerken naar een voorzet van de FC Kunde. Wordt afgeketst en is dus een corner voor de FC Kunde. Maar in elk geval 0-1 na 55 minuten.
0: Oké, dan gaan we naar de wedstrijd van SSS 18. Die staan thuis te spelen. Daar gaan we niet naartoe. Maar ze staan thuis te spelen tegen SVEB. Daar zou het 1-1 staan. Daar staat het ook 1-1. Krijg net de ruststand binnen. Dan gaan we terug naar het veld van Juliana Mil tegen DSV. Is daar bijna rust, Jan en Peter?
2: Ja, het is helemaal rust, Daan. Zojuist floot de scheids voor de laatste keer in de eerste helft. Stand dus 0-1 in het voordeel van DSV. Dus Juliana zal in die tweede helft vol aan de bak moeten om in ieder geval gelijk te spelen. En liefst te winnen, want dan worden ze kampioen. Maar in ieder geval, de gelijkmaker moet gemaakt worden om in ieder geval het in eigen hand te houden. Dus hier rust in Mil. En de stand dus 0-1.
0: En als je nou helemaal terugkijkt op die eerste helft, terecht of...
2: Ja, wel terecht. Ja. Ik moet zeggen, DSV begon fel. Daarna was het een tijdje Juliana wat toch wel een paar goede kansen kreeg. Maar gaandeweg nam DSV het weer over. Scoorde ook en na die goal is het eigenlijk voornamelijk DSV geweest wat de grootste kansen kreeg.
0: Oké, we komen straks weer bij jullie terug. Dankjewel. 0-1 tussen Juliana Mil en DSV. Rust ook bij heel veel wedstrijden. We gaan ze allemaal verzamelen. Inmiddels kan ik je vertellen dat de ruststanden bij EVV Echt tegen Dongen in de vierde divisie 2-1 is. Orion tegen MASV 1-3. En om 2:30 begonnen, daar is het eigenlijk ook rust. Die twee wedstrijden die ik net noemde zijn alweer begonnen in de tweede helft. Laar tegen Valkenswaard, daar is het 0-2. En bij Unitas 30 tegen Baroni, daar staat het 1-1. In de eerste klasse staat het bij de wedstrijd tussen Volharding en de Valk. Of de Valk en Volharding, daar staat het 1-3 dus. Dan staat het bij Bladella tegen Bekkerveld 1-1. Bij Limburgia tegen Boekelsport 0-1. Zomeren Susteren staat 1-0. GSV 28 tegen Best Vooruit staat 1-2. En Deurne tegen Nune, dat staat 1-0. EFC tegen De Ster, dat staat nog altijd 0-0.

0: The Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Uit 1966 alweer. Het is 4:08. We gaan eventjes naar Olympia tegen FC Kunde en SVV Kunde. Want daar is weer gescoord, Marius.
1: Ja, dat is weer gescoord. Wat ik al vrezen is dan toch gebeurd. De score is opgevoerd door de FC Kunde. Het was een breed gespeelde bal die makkelijk kon worden onderschept. Dat was veel te zacht. En de spits kon zo op het doel af en makkelijk de 0-2 aan het tekenen. Dat gebeurde na 57 minuten. Dus 0-2. En ik vrees voor nog een hogere score. Want er zit vandaag eigenlijk hoegenaamd niks in. Maar in elk geval 57 minuten en we zitten nu in 61 minuten. 0 tegen 2.
0: Oké, dankjewel Marius. 0-2 dus bij Olympia tegen Kunde. Is er weer op gestart bij Germania tegen EGS, Edwin?
2: Ja, na 5 minuten afkoelingsperiode is de scheidsrechter weer gestart. Ik heb begrepen dat Germania het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter om de overtreding niet toe te kennen. En ze vonden ook dat EGS de bal uit had moeten schieten omdat er een speler op de grond lag. Maar ja, dat was tijdens de voorzet dat het bekend werd en die voorzet wordt binnengekopt. Dus nou, een beetje overdreven allemaal. We zijn in ieder geval weer gestart. En EGS is volop op jacht naar die 2-2.
0: Oké, 2-2. Ja, er zijn geen kansen meer geweest in de tussentijd.
2: Nee, er zijn geen kansen. Nee. Wel wissels. Okay. En, aanvallende wissels vooral. Chad Visser is erin gekomen en Tom en Giel Gerrits zijn erin gekomen. Dus de trainer is echt wel van plan om die 2-2 binnen te halen. Zeker met het oog op de tussenstand in Boxmeer. Dus het is belangrijk, die 3 punten.
0: En hoe lang staat er nog op de klok voor de duidelijkheid?
2: We zijn nu in de 65e minuut.
0: Dus nog ruim nog, 25 minuten. 25, ja, oké. Okay.
2: Zeg maar een half uurtje nog.
0: Oké,
2: okay,
0: we houden het allemaal bij. Dankjewel, Edwin.
2: Prima.
0: 2-1 dus voor de wedstrijd, bij de wedstrijd tussen Germania en EGS. Dan is het ook rust inderdaad bij de wedstrijd van Juliana tegen DSV. Daar staat het 0 tegen 1. Eens even kijken wie we nu gaan krijgen. Dat is in dit geval volgens mij Karel de Bruin. Die is bij de wedstrijd van Oostrum tegen Leunen. Ruststand 0-2. Karel, vertel.
3: Ja, wat ik al eerder vertelde, wat jij ook vroeg. Er is een presentatie gedaan door Lucien Peters over de samenwerking tussen Oostrum, Leunen en Svok. Olo en Kastrij. Ja, het was wel, toen ik binnenkwam wel mooi om te zien hè, dat er al sprake is van een samenwerking tussen de drie verenigingen. En nou is er toch wel wat meer aan de hand. Lucien, wat heb jij net gedaan?
4: Ja, we hebben zojuist de logo gepresenteerd en ook de clubkleuren van de SJO. Dus samenwerking jeugdopleidingen die we vanaf dit jaar formeel gaan vormgeven samen met SV Oostrum en SVOC. We zijn natuurlijk al een paar jaar bezig met de onder 17 en onder 19. En dat gaat gewoon ontzettend leuk. Hè? Dat is gewoon de culturen passen bij elkaar. De jongens kennen elkaar goed van school. En dat gaat gewoon hartstikke leuk. Dus we hebben ook dit jaar in het najaar vorig jaar besloten. Dus dit seizoen in het najaar vorig jaar besloten om ook formeel verder te gaan in een SJO. En we hebben ook vorige week dus de formulieren daarvoor ingestuurd. En natuurlijk op het allerlaatste moment deze week nog de definitieve clubkleuren vastgesteld voor de SJO. Die is paars, mooi honingraad motief erin. En we hebben die kleuren die ontstaan door de clubkleuren van de verenigingen met elkaar te mengen. Rood-wit, rood-oranje, oranje-wit en rood-wit-blauw. Als je die met elkaar mengt, dan krijg je paarse kleur. En dat zit ook in een logo. Logo is ontworpen door Jos Fleurkes. We zijn er hartstikke trots op. Hè. We hebben natuurlijk hard aan getrokken. En omdat we nog net voor deze wedstrijd ook die presentatie konden doen.
3: Ja. Je hoorde het daar net voor de wedstrijd was dan die presentatie best wel druk. Voor het algemeen is het best wel druk. Ja, dan wordt het ook formeel omgezet dat het ook nog werkelijkheid is geworden met een mooi t-shirt.
0: Ja, nog even een vraag, want hoe lang hebben die gesprekken nou eigenlijk allemaal geduurd?
4: Oh, dit is best wel een paar jaar bezig. Ja. We zijn wel al, ik denk al een jaar of 4 geleden, dat we voor het eerst bij elkaar zaten. Oerlo was de initiatiefnemer. Ik denk dat daar de noodzaak ook het hoogste is om samen te gaan werken. Mm-hmm. We merkten dat die die noodzaak bij ons nog niet zo hoog was in Leunen. Nee. Dus we hebben ook echt wel wat, ja, wat meer intensievere gesprekken moeten voeren met de technische commissie, met leden, om ook zeg maar de belang van die samenwerking voorop te krijgen.
0: Ja, en uiteindelijk zijn jullie het allemaal eens geworden. Het zal niet makkelijk geweest zijn.
4: Nou weet je, het mooie is van zo'n proces, als, je het, als het afgerond is, dan kijk je erop terug als een heel mooi proces, waar je af en toe een keer een pasje terugzet, af en toe een pasje vooruit. En sommige dingen moet je ook niet te veel druk opzetten, merken we in zo'n proces. En dan uiteindelijk hebben we vandaag samen met Oostrum en Oerlo dit resultaat kunnen presenteren.
0: Waar jullie ontzettend trots op zijn, neem ik aan.
4: Ja, super trots, zeker. Ja.
0: Mag ook. Dankjewel. Heb jij nog wat, Karel?
3: Nee. Dus rust hier. Hè. Dus we wachten af tot de wedstrijd weer begonnen. Begint daar 0-2 Leunen. Die weten wat ze moeten doen natuurlijk op tweede plaats. En Oostrum kan, als die nou verliezen, dan hebben ze niks meer om te spelen. Maar als ze nog winnen, dan zouden ze nog iets kunnen doen. Maar tot nu toe is Leunen de bovenliggende partij.
0: Oké, wie weet.
4: Ik hoop dat ze volgende week ook nog spelen. Dan moeten ze namelijk tegen GFC Lotte.
3: Ja.
0: Oké. Nou, dat is voor volgende week. We wachten het af en we gaan zien wat de tweede helft brengt. Dankjewel.
3: Yes. Okay. Dankjewel.
0: Tot zover vanuit Oostrum. Oostrum tegen Leunen is 0-2. De andere ruststanden die heb ik inmiddels ook voor je. En dan moet ik eventjes een andere tune hebben. Nee. Nou ja, het laatste sportnieuws dan. Kan ik die eventjes pakken? Ja.
5: Het laatste sportnieuws in Zondagmiddag Live.
0: Juist, de ruststanden in het amateurvoetbal tot nu toe. De uitslagen die ik dan al heb voor je. In de eerste klasse E hebben we al besproken. De Valk tegen Volharding staat 1-3. Derde klasse J bij Olympia 18 tegen FC Kunde. Daar staat het 0-1. Tenminste, de ruststand was 0-1. Daar is het nu 0-2. Bij DVOL tegen Leones staat het 2-0. En bij Germania tegen EGS 20 stond het 2-0 en daar is het inmiddels 2-1. Bij Brakkestein tegen VBC 25, daar is de ruststand 0-0. Vierde klasse F. Liesel tegen Maasduinen 0-1. Neerkandia tegen Kronenberg 0-1. BVV 27 tegen DEV Arsen 0-3. Dan SVOC tegen Meldersto staat 1-0. IJsselstein tegen Metrik staat 0-0. En SSS 18 tegen SVEB, dat staat 1-1. Vierde klasse G. Juliana Mil tegen DSV 0-1. De Zwaluw tegen Viels 38 2-2. Milsbeek tegen DVSH 18, dat staat 2-0. Agatis tegen Hapse Boys 0-1. Excellent tegen Constantia 0-3. En Astrantia tegen Heijen 0-0. Dan de vijfde klasse F. Drie uitruststanden heb ik voor je. Sandbeek tegen Merselo 0-2. Toxandria tegen Vitesse 08 staat 0-1. Of stond 0-1 bij rust. De wedstrijd is om 2 uur begonnen. En Oostrum dat tegen Leunen speelt, dat staat dus 0 tegen 2.

0: De George Baker Selection. Santa Lucia by Night. Ik kies het volgende liedje wel weer, want die playlist hier. Zondagmiddag live, het is 3:03. We gaan even naar het veld van Juliane Mil tegen DSV. Peter en Jan.
1: Ja, tweede helft zojuist begonnen. Het is nog steeds de 0-1 voorsprong. En het doelpunt werd in de eerste helft gescoord door Pieter Vloed. Er is één keer gewisseld aan de zijde van Sint-Tunis. En ik had straks de verkeerde. Het is Willem Jans die aan de kant is. En daar kwam de nummer 6 voor in de plaats. Hein Vloed. Ik ga nu weer even Jan geven. Want die heeft de eerste paar minuten gezien van de wedstrijd.
2: Ja, en ik moet zeggen, dus van Juliane komt heel sterk uit de startblokken. Want was heel dicht bij een doelpunt net. Dus van de keeper kon hem met uiterste moeite dus die bal dus keren. En in de rebound kwam Juliane net dus een paar stapjes te kort om die bal alsnog dus in het doel te werken. Ja, er is natuurlijk werk aan de winkel voor Juliane. Maar er is ook zaken dus waar je geweldig dus voor op moet letten. Nu ook was een corner dus van in het voordeel van corner in het voordeel van Juliana. En ja, die bal werd gelukkig goed weggewerkt. En maar daar is toch de tweede gele kaart voor Sint-Tunis hier net getrokken. Dus voor een te harde charge. Dus op, ik dacht, Gijs Tonen. En de scheidsrechter die zit overal dus kort op. Hij is 19 jaar, dus hij kan ook nog meters maken. Maar dat doet hij dan ook. Dus van, ik denk dat we met z'n allen dus kunnen vaststellen. Dus dat we de KNVB dankbaar moeten zijn. Dus dat ze zulk een dijk van een scheidsrechter op zo'n wedstrijd zitten. Want in de beschrijving stond hij ook dus bij rommelwedstrijden was hij altijd een uitstekend man. Ja, en dan krijg je natuurlijk, het gaat hier ergens om. Van, maar hij is overal dus kort bij. Je kunt hem dus zeker niet betichten. Dus vanuit die ene partij dus in het voordeel fluit. Dus in de andere partij dus in het nadeel. En hier komt Juliane ook. Wordt getrakteerd op een gele kaart. Dus Cas Brine. Die dus van net wat tekort kwam en toch de sluiting inzette. Ja, en dan is het een overtreding. En dat was ook een terechte gele kaart. Maar Juliane is naastig op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar is dat er tot op heden nog niet in geslaagd.
0: Olympia 18 heeft de aansluitingstreffer gevonden, of niet, Marius?
3: Hallo, ja, daar ben ik. Ja. Ik zat met spanning te kijken naar Tom Korder en kwart daar de grond in geboord. Ja, we hebben dus de aansluitingstreffer. Het was een corner en een overtreding. Een speler van Olympia die dus omver werd geduwd. En dat was dus een strafschop. Nou, dat werd nog even spannend, want die strafschop die werd, die Okke van Dalen had genomen, die werd door de keeper gestopt. En we dachten, ja, pech, jammer. Maar hij had te vroeg bewogen, dus die strafschop moest overgenomen worden.
4: Zondagmiddag live.
3: Ja. En Okke die schoot hem midden door de goal, keihard. En dat was dus 1-2 na 70 minuten. En nu is het een corner, was het een corner voor FC Kunde, een afgekatste bal via het been van Tijmen Philips. En mag FC Kunde in de 75e minuut een corner nemen. Ja, de wedstrijd is toch wat veranderd. En er komt er nu een invaller bij Olympia. En dat is de nummer 4, Dirk Vekens. En even kijken wat dit oplevert, die corner van de FC Kunde. Alles voor de pot van Olympia. En is het Tom Kordereink die de bal wegtrapt ver over de zijlijn. En Olympia leeft weer. We zitten nu in de 76e minuut. 1-2.
0: Dan gaan wij naar de wedstrijd van Volharding. Die spelen uit bij... we gaan dan niet naartoe. We zouden daar naartoe gaan, maar daar gaan we dus niet naartoe. De wedstrijd uit bij de Valkse stonden met 1-3 voor. Het staat er nog steeds. Dus even kijken of we dat kunnen herstellen op een korte termijn. Andere tussenstanden bij Oostrum tegen Leunen. Daar staat het 0-2. Bij de SSS 18 tegen SVEB staat het 1-1. Dus even kijken. Hebben we weer contact...
5: Ja,
0: we hebben weer contact. 1-3 was de ruststand.
3: Ja, inderdaad. 1-3. We zijn hier in 2 minuten bezig. Hier een langdurige blessurebehandeling voor een speler van de Valk. Wat ongeluk is, wat ik zo zag, ongelukkig terecht kwam, maar hij kan weer verder. Dus er was eigenlijk na de rust al meteen weer een gevaarlijke uitbraak van de Valk. En Verlading is gewaarschuwd in de tweede helft. En zal gewoon vol aan de bak moeten om deze 3-1 overwinning, of deze 3-1 tussenstand heel te houden. En zo proberen om de 3 punten binnen Vilsbeek te krijgen. En nou goed, daar hebben ze nog 3 kwartier tijd voor. Goed, laten we hopen dat het deze keer gaat lukken. En dat we de onderste regio een beetje kunnen verlichten. Ik zag wel de tussenstanden bij Zomer. Zuster was 1-0. Dus, maar de EFC tegen de Ster was gelijk. Dus deze standen komen eigenlijk wel goed uit voor Verlading. Dus, maar we zullen zien hier nog een kleine 40 minuten op de klok met een... Dan even deze aanval meenemen, Mark Daniels die de bal van zijn voet laat springen. En toch weer even rond de 16 meter van de Valk was. Dus het blijft nog steeds spannend.
0: Oké, hou ons op de hoogte, dankjewel. Dan gaan we naar de wedstrijd van Germania tegen EGS. Is het daar spectaculair, Edwin?
4: Ja, het is hier ook spannend. Oh, die goal gaat net over. We gaan echt van de ene kant naar de andere. Zowel aan de kant van EGS vallen. Wat moest Bas van Aldijk net 3 keer met een prachtige reflex de bal nog uit de goal halen. Maar EGS zelf heeft ook alweer 2 grote kansen net gehad in de korte periode. Het is hier heel intens en heel spannend op momenten. Maar de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Germania.
0: Met nog een dik kwartier neem ik aan.
4: Ja, zoiets. Hè. Het is een beetje moeilijk inschatten door die afkoelingsperiode die we gehad hebben. En dan staat je niet in scorebord naar precies de tijd. Maar ik schat in dat we nog een kwartier spelen. Oh. Nu gaat het spel weer onderbroken worden door een hoop blessure bij 2 spelers. Dus gaat het weer even wat langer duren. Maar zoals ik zei, het is intens. Er wordt veel geroepen, veel geschreeuwd, veel duels. Scheidsrechter heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Er zijn grote kansen over en weer. Dus ja, de neutrale toeschouwer die geniet hiervan.
0: Hou ons op de hoogte, Edwin. Dankjewel.
5: Dit is Zondagmiddag Live.

0: U2, Ed Sheeran en Terrace Tapolia. Yours Eternally, hierbij zondagmiddag live, 4:15. Gaan even schakelen met SSS 18. Spelen thuis vanmiddag tegen SVEB. Het stond 1-1 de laatste keer dat we elkaar spraken.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar juist 2 minuten geleden, toen is hier de 2-1 gevallen voor SSS 18.
0: Kijk.
1: En dat betekent dat we nu weer met een voorsprong spelen. En dat geeft dan de burger alleen maar weer moed.
0: Ja. Wie heeft het doelpunt gemaakt?
1: Ik dacht dat het Ermens was. Okay. Maar 100% zeker ben ik daar niet van.
0: Okay. Maakt niet uit. 2-1 de voorsprong, dat is veel belangrijker. En waarschijnlijk of hopelijk gaan ze die voorsprong vasthouden, Piet.
1: Ja, zo is dat. Okay. Dat wordt dan, de punten die worden na de wedstrijd worden die gegeven.
0: Zo is dat.
1: Dan wachten we op.
0: Precies, maar dat duurt nog even, hè?
1: Dat duurt nog even, ja.
0: Zo is dat, goed.
1: Nu speelt FCB even weer in de aanval. Maar weer is de bal in bezit gekomen van de SSS. Die probeert het rechts door te breken. Maar die komen alleen maar verder dan de bal in te gooien. En dan is het weer SSS die de bal in mag gooien.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Voorlopig dus 2-1 SSS voor.
1: 2-1 in het voordeel van de SSS.
0: Juist. Dankjewel, Piet. Tot straks. Okay. Hi. Dan gaan we nog even naar Juliana Mil tegen DSV. Ja, je voelt de spanning toch wel, Jan en Peter.
2: Ja, de spanning is er zeker, maar het voetbal bij Juliana, dat wil nog niet echt lopen. Vandaar dat Juliana zojuist heeft gewisseld. Wessel Klomp is eruit en daar is voor Andy Veld voor in de plaats gekomen om wat te forceren, hè Jan?
3: Ja, het is een echte pinch hitter dus bij Juliana. En het was ook te verwachten dus dat de trainer in zou grijpen. Dus, want Juliana moet onder die druk uit zien te komen dus met voetballen. En dus van de gele kaarten die kan Juliana eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dus want zojuist heeft Luc van Tienen dus een gele kaart opgelopen. En zover als ik weet dus van staat hij op scherp. Dus die is er volgende week sowieso niet bij. Dus als het dus om de knikkers gaat. Dus en dat is eigenlijk een beetje jammer. Dus dan moeten spelers eigenlijk van zichzelf weten. Dus dat ze dus een klein beetje met de handrem erop moeten spelen. Maar in ieder geval, Juliana heeft toch wel een paar kleine kansen gehad. Dus die dan toch door de verdediging van Sint-Tunis ternauwernood verwerkt konden worden. En ja, Juliana beging daarna ook nog een overtreding. Dus want iedereen riep wel dus van. Maar de kans was over en de overtreding kwam daarna. Dus daar was niks mis mee. Maar Juliana probeert maar naast die aansluitingstreffer dus te bewerkstelligen. Dat in ieder geval, want een gelijk spel, denk ik dat Juliana ook al best mee tevreden zou kunnen. Misschien wel moeten zijn. Maar op dit moment is het zo van dus dat Sint-Tunis toch nog steeds de betere ploeg is. En hier dus volgt weer een gele kaart. En daar is Wessel Klomp. Wes Verweijen, dacht ik. Ja, Wes Verweijen die krijgt een gele kaart. Dus ook weer speler op snelheid van Sint-Tunis dus die op de 16 afgaat. En ja, dan trekt hij aan de handrem. Het was overigens geen doorgebroken speler, maar wel een overtreding. En daar geeft de scheidsrechter terecht een gele kaart voor. Ja, die afstand tot het doel, dat is 40, 50 meter. Dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar evengoed een kaart. Dus dan loop je ook het risico op een tweede gele kaart. Dat is meteen fataal. En dat benadeel je dan je eigen ploeg wel heel erg mee. Maar Juliaan blijft proberen. En uw verslaggever hoopt natuurlijk ook dus dat het tij keert dat Juliana in ieder geval een goed resultaat vandaag neerzet. Maar zover is Juliana nog niet.
0: In de vierde klasse G laat Constanza geen Spaan heel van excellent. Het staat inmiddels 1-5. En bij Agatas tegen Abseboy staat het 1-1. Stapje hoger, in de derde klasse staat het bij Olympia FC Kunde. Tenminste, de laatste tussenstand die wij van jou doorkregen, Marius, was 1-2.
4: Ja, en dat is het nog steeds. Het is Olympia wat nu een corner mag nemen. Het was 2 minuten geleden dat Olympia heel goed wegkwam. De keeper was geslagen op de doellijn. Daar stond Tijmen Philips nog en die kopte de bal mooi tot corner en nog een corner. Maar Olympia hield stand en nu is het dus aan de andere kant. Dat Olympia dus de kans krijgt om eventueel de 2-2 te scoren. Het is na die 1-2 is er veel meer beleving en dreiging gekomen. En ja, Olympia leeft, zou Janus Hermans zeggen. En nu komt de corner, even kijken wat dat op gaat leveren. De bal laag voor, zeer slecht genomen, zit gewoon in zijn net. Ja, jammer hè, dat hij toch zo'n kans zou krijgen. Even voor tijd en dat hij dus zo wordt weggegeven. Ja, 1-2 en we zitten nu inmiddels in de 88e minuut. Dus het blijft spannend tot de laatste minuut.
0: Mocht er nog iets gebeuren, Marius, dan horen we het heel graag, hè?
4: Ja, ik laat het weten.
0: Oké, doelpunt bij de wedstrijd van Germania tegen EGS.
5: Jazeker, Germania heeft het verschil weer op 2 doelpunten gebracht. 3-1. EGS probeert alles ballen te zetten en speelt met de laatste man die is doorschoven naar voorhoede, waardoor het achteren natuurlijk wel gaten vallen. Een prachtige steekbal van Germania brengt de linkerspits vrij voor de keeper en die tikt hem prima binnen. Germania leidt dus met 3-1. Ik denk dat het nog een paar minuutjes is. Ik denk een minuut of 3-4 of zo zal het ongeveer zijn. En, dus het wordt lastig. Dus op dit moment is FC Kunde de winnaar van de middag. En gaan die de tweede plek met 3 punten verschil. En komen Germania en EGS op gelijk hoogte op plek 3.
0: Ja, maar je hoorde het net, Edwin, dat duurt nog een paar minuten. En wie weet er gebeuren rare dingen vaak bij Olympia in de laatste minuut.
5: Wij wensen ze daar veel succes bij Olympia.
0: We gaan het meemaken de komende minuten. Dankjewel. 3-1 voor Germania tegen EGS. 2-1 bij Olympia tegen FC Kunde in het voordeel van FC Kunde. SV en SVV Kunde, de Nederlandse studentenvoetbalvereniging Kunde. Zo is het. Het is 4:09. We gaan nog even snel naar Juliane Mil tegen DSV.
2: Ja, flinke kans hier voor Juliane Mil, Jan.
3: Ja, tot 3 keer toe kon men aanleggen. Eerst stond er een been in de weg en daarna nog een schouder, dacht ik. In ieder geval geen arm of hand. Maar men krijgt de bal er niet in. Want je zou toch zeggen, dat doelpunt moet toch een keer vallen. Maar van de andere kant de soort, kan ook net zo goed aan de andere kant vallen. Dus, want als Sint-Tunis eruit komt, dan zijn ze ook levensgevaarlijk. En ook nu weer dus van is het hier een bal die vol op de pantoffel gepakt wordt. Want hier krijgt ook dus Juliane dus door het oog van de naald. Ja, Juliane die speelt vabank. En dan loop je zelf het risico. Dus dat het misschien wel eens fout kan gaan. Ja, en hier, Andy Veld krijgt de vrije trap mee. Ja, dan maakt hij zich klein, gaat voor overhangen. En dan hoef je maar te wachten op het fluitje van de scheidsrechter. Want je wordt omgeduwd. En daar is Andy wel een meester in. Het heeft misschien weinig met voetballen te maken. Maar het is op sommige situaties wel effectief. Maar Juliana dus is op jacht. Maar is nog niet geslaagd dus om Roos te treffen. Dus in het doel van DSV.
0: Agathis heeft de achterstand tegen Hapse Boys van de Rust alweer omgebogen. Het is 2-1 in het voordeel van de ploeg uit Ottersum. En wij gaan naar de eerste klasse bij de Valk tegen Volharding. Martin.
6: Ja, inderdaad. De Valk heeft de spanning weer helemaal teruggebracht. Waar de linker vleugelaanvaller van de Valk toch wel een paar keer vrij kwam. En Bonenbart de 2 keer moest redden. Kwam de derde poging. Was toch graag voor de aanvaller van de Valk. En die brengt de stand op 2-3. En het gaat hier nog spannend worden. Verlaging heeft ondertussen gewisseld. Marco Daniels heeft weer het speelveld moeten verlaten. En zijn vervanger Steven Wassenaar is in het veld gekomen. Maar goed, daar tegenover stond ook wel een paar. Dat Verlaring nog een paar kansjes kreeg. Teuvenberg een schot wat die geblokt weer. Nino Jans een schot op de aanvaller. En hier golfst het eigenlijk op en neer. En ik durf me echt niet te zeggen wie hier als winnaar van het veld staat. Dus hier, de klok staat op 64. Dus daar hebben we hier nog wel eventjes te gaan.
0: Oké, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Martin. 2-3 dus bij de Valk tegen Volharding. Tussenstanden zoals ze nu zijn, vlak voor het einde van dit uur. De Valk tegen Volharding dus 2-3 in de eerste klasse E. Andere tussenstanden, Limburg, Boekelsport 0-1. Deurne tegen Nuenen 1-0. Someren, Susteren 1-0. GSV tegen Best Vooruit 2-2. EFC De Ster 0-1. En Bladella tegen Bekkerveld 1-1. In de derde klasse Staat er bij Olympia tegen FC Kunde 1-2. Bij de wedstrijd tussen Germania en EGS 2-0. En de ruststand bij... de ruststand bij DVOL tegen Leones was 2-0. Ruststanden in de vierde klasse G dan. Bij Excellent tegen... bij Olympia tegen... Kunnen we daar nog naartoe? Ja, daar kunnen we nog eventjes naartoe. Bij Olympia tegen... tegen Kunde is weer gescoord. En daar gaan we zo meteen eventjes proberen contact mee te leggen. Marius, je bent inmiddels in de uitzending. Vertel.
4: Ja, het was toch in de blessuretijd, in de 2-1 minuut, is het FC Kunde, wat de hele wedstrijd eigenlijk toch de betere ploeg is geweest, die het definitief beslist. En de 1-3 laat aantekenen. En dat betekent dat nu de wedstrijd gespeeld is en dat Olympia genoegen zal moeten nemen met 0 punten deze zondag. Er komt nog wel een vrije trap op een meter of 20 van het doel van FC Kunde. Maar dat is, even kijken, nummer 8. Opkie van Dalen gaat de vrije trap nemen. Een muur van FC Kunde. Achter de bal staat ook Salva Exus. En het is Opkie van Dalen die trapt. En in de uiterste

0: scoort, maar dat wordt door de scheidsrechter niet gehonoreerd blijkbaar, buitenspel. Ik zie ook zo 1, 2, 3 niet wat er aan de hand is. Wat gaat hij nou doen? Hij wil de bal hebben. Een vrije trap. Ja, Olympic krijgt een vrije trap.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja.
0: Ja.
1: Je kan hem maar mee hebben, hè?
0: Die gaat ermee, legt hem breed op de nummer 18. Dat is dan. Nee. En onze fotograaf Bas Dalhey heeft het ook gezien. Hij heeft ook de nodige foto's gemaakt.
1: Okay.
0: Hij kijkt zeer voldaan.
1: Nou. Marius, we moeten gaan afronden. We moeten gaan afronden, helaas.
0: Ja, dat is goed.
1: 1-3.
0: 1-3. Ga er maar vanuit dat blijft.
1: Oké. We spreken je de volgende keer weer, Marius. Dankjewel voor jouw bijdrages. Dankjewel. 1-3 dus bij Olympia tegen Kunde. Dat is dus de winnaar van de middagkunde. En omdat het bij Germanen tegen EGS 3-1 staat. Zometeen na het nieuws van 4 uur hoor je alle rangen en standen. En hoe het afloopt bij de diverse wedstrijden die we nog aan het volgen zijn.
2: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.
3: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En van verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat

0: nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

0: Job.
1: Wil je op de hoogte gehouden worden met de sport uit de regio? Luister dan elke zondagmiddag naar Zondagmiddag Live. Daan Janssens.
2: Welkom terug bij Zondagmiddag Live, uur 3 voor zondag 10 mei. De wedstrijd tussen de Valk en Volharding kent een spectaculair scoreverloop. Alleen dit keer niet in het voordeel van Volharding, Marten.
3: Nou, ik moet eigenlijk zeggen, ja, in principe heb je gelijk, ja. Nee, de Valk is, kwam een minuut of vijf geleden op een 3-3 hoogte. Maar goed dat tegenover stond weer dat Volharding hier aan de zijkant. Een vrij of een hoge voorzet van Jens Biersteken. Wat wederom op het hoofd van Nino Jansen. En die kon de heel vrijstaande Teuvenberg bereiken. En die tikte de 3-4 voor Volharding binnen. Dus Volharding leidt hier weer met een 3-4. En ja, goed, het kan hier alle kanten op. De Valk die moet hier eigenlijk winnen voor na competitie promotie, dus wat ze graag willen. Maar goed, Volharding zal moeten winnen om de degradatiespook niet dichtbij te laten komen. Dus nu is weer alles in het voordeel van de rood-witte met nog een goede kwartier op de klok.
2: Oké, we blijven het volgen, dankjewel. Dan gaan we naar die spannende wedstrijd in Mail tussen Juliana en DSV, Peter en Jan.
4: Ja, vooral spannend, maar niet echt goed. Het is nog steeds 0-1 voor Sint-Tunis. En ja, Juliana, af en toe wat kansjes, maar...
5: Grote kansen zijn het niet. Maar ja, ze hoeven ook niet groot te zijn als ze er maar in gaan. Maar ook dat is dus niet aan de orde. En het begint steeds meer op een rommelige wedstrijd te worden. Het is hier een bal, maar dat was een vangbal dus voor de keeper. Dus dat was niet zo'n heel grote kans voor Juliana. Maar het begint allemaal een beetje, ja, ik wil niet zeggen vervelend te worden. Maar Sint-Tunis die is natuurlijk, die houdt die ene voorsprong. En die koesteren ze ook dus van niet echt van plan om met mooi voetbal te redden. Maar Juliana kan er eigenlijk te weinig tegenover stellen. Dus en Juliana dus van, er zal misschien wel... Oh, en hier een 100% kans voor Luc van Tienen. Maar die bal die gaat ruim een meter dus naast. Terwijl de keeper eigenlijk in de verkeerde hoek van het doel stond. Maar goed, dus alles wat ernaast gaat telt niet. Alleen dus wat er tegen het netje gaat. En ja, we schrijven de 81ste minuut. Lang heeft Juliana niet meer de tijd dus om het recht te trekken. Er komt misschien wat blessuretijd bij. Maar binnen een minuut of 10 moet Juliana toch langs zij zien te komen. Wil men dus nog de zaak in eigen hand hebben. Kijk, bij verlies heeft Juliana dus niks meer in eigen hand. Dan moeten ze dus op gokken dat volgende week Sint-Antonis verliest en Juliana zelf wint in Manrooi. Maar ja, dat is allemaal dat zou zeggen dus van wiskundige uitleg dus aan zaken die binnen de lijnen allemaal beslist worden en niet op papier. Maar een heel spannende eindslot hier van de wedstrijd. Maar Juliana krijgt de bal dus maar niet in het doel. En ja, DSV hoeft ze nodig dus niet aan de kansen die ze krijgen. Dus die zijn ook meteen levensgevaarlijk. Want individueel denk ik dus dat op het middenveld dus dat DSV de sterkere voetballers heeft staan dus als Juliana. Maar goed, de stand is hier nog steeds 1-0 in het voordeel van DSV. En we krijgen nu een vrije trap op zo'n 35 meter dus van het doel. Dus ik neem met uw goedvinden neem ik deze vrije trap dus mee.
2: Hoe lang is er nog te spelen, Jan?
5: Die zal in die 16 meter gedeponeerd worden. Oh. Dus, en de lengte dus, want ik zie dus dat Kevin Bussemaker ook al opgestoomd is. Die, en dat was 2 jaar geleden was dat de redder in nood. Die dus de beslissende doelpunt maakte. Dus dat Juliana dus niet degradeerde. En misschien dat hij nu ook weer van pas zou kunnen komen. Maar de scheidsrechter geeft de bal, nu de bal vrij. En het is Juliana dus die probeert die bal binnen de lijnen te werken. Maar dat wil nog niet zo lukken. Maar de stand hier nog steeds is 0-1. Dus in het... En hier ligt de bal wel in het netje. Maar er is een overtreding geconstateerd. Dus bij een overtreding door Juliana. Dus in de 16e keeper ligt geblesseerd. Ja, kost natuurlijk allemaal tijd. Het was toch weer een kansje. Maar het afmaken. Dus dat is het probleem vanmiddag bij Juliana.
2: Hoe lang is het nog te spelen?
4: We hebben dus 83 minuten gespeeld. Ja, ja Jan hoort jou niet. Want ik heb alleen een hoofdtelefoon op daarom. Ja. Maar 83 minuten gespeeld. Dus nog 7 officiële minuten. We hebben net een wissel gezien bij Sint-Tunis. Lars Veldpaus ging eruit. En daar kwam Niels Vijverstra voor in de plaats. Nu gaat ook nog de nummer 13 en nummer 2 van Juliana bijkomen. Dat zijn Rens van den Hoven en die andere jongen.
5: Maar eentje ingekomen. Oh, er is maar één wissel. Het was dat Gijs Tonen ook mee naar de zeilen. Naar de zijlijn liep. Maar die stond er dus nog in. Dus wat dat betreft is het hiermee gecorrigeerd.
4: Oké. Okay. Dus nog 6 officiële minuten, Daan. En dan is het over.
2: Heb jij enig idee hoeveel mensen daar zijn? Want het is, volgens mij is het hartstikke druk daar. Dag.
4: Ja, hebben we net in de rust even over gehad. Okay. Wij denken zo rond de 800.
2: Zo, dat is niet niks voor een wedstrijd als deze in de vierde klasse. Maar ja, het is ook een topper. Dus we komen straks nog even bij jullie terug. Want we gaan eerst naar Carl de Bruin. Die staat te kijken bij de wedstrijd van Oostrum tegen Leunen. Ja. Hoe is het, Carl? Mm-hmm.
0: Het is steeds 2-0. En is nog, ja, hier is het ook best wel druk, drukker als normaal. Maar ja, het kan wel met een derby. Maar in principe, de wedstrijd is wel iets gelijkwaardig geworden. Oh, hier. De, ja, die heeft al een paar kansen gehad, ook in de tweede helft. Maar Ver Verhooy staat zijn mannetje wel. Dus dat is wel gezien een paar wat kansen voor Oostrum. Maar de meerderheid van de kansen, zeg maar, bij Leunen. Terwijl wat opene spel, wat wissels hebben plaatsgevonden. Dus op zich in het algemeen een leuke wedstrijd om te zien. Dingen met allebei kanten. Hier Sime Vullings die het voorzet en een corner voor Leunen. Dus ja, Leunen is toch nog wel de bovenliggende de partij.
2: Oké, okay, met een 0-2 stand daar dus in het voordeel van Leunen. En wat geeft dat voor de stand weer uiteindelijk als het zo blijft?
0: Ja, dan is Leunen die ja, doet mee. Ik weet niet wat GFC Lottum doet. Ja, want die staan op 45 en Leunen op 43. Dus in ieder geval 3 punten bij voor Leunen tot nu toe. Tenminste, of daar veranderingen komen, durf ik niet te zeggen. Maar en dan ligt eraan wat Lottum natuurlijk maakt. Die met 1 wedstrijd te gaan moet Oostrum tegen GFC Lottum uit. Dus we kunnen wel wat beslissend maken. Nu laten we misschien Leunen winnen. Nee, Oostrum doet er genoeg voor om het om te draaien. Maar Leunen is toch niet voor niks nummer 2. Een periodekampioen is voor Oostrum in ieder geval niet meer. Dan zijn ze uitgeschakeld. Dus dus even afwachten wat er nog meer gaat gebeuren.
2: Nou, we zijn heel benieuwd in ieder geval. Hoe lang is er nog te spelen?
0: Even kijken. Dus normaal is hier een klok. Maar we zitten volgens mij, als ik een beetje tel, 38 minuten zitten we op. Dus nog 7 minuten zitten we natuurlijk ook in de slotfase. En Leunen die probeerde toch wel een beetje op de counter te spelen met een snelle Jordi Johatu. En Oostrum probeert natuurlijk meer voorwaarts naar voren te krijgen. En belangrijk om die bal in de ploeg te houden en vooruit te spelen. Nu met Okorotti de bal bij Wessel Loef krijgt. En dan niet de bal bij Rood-Witte speelt. Dus tot nu toe is toch Leunen weer aan de bal. Tom Rienstra die stuurt Sim Vullings weg. Dus ja, dan gaat het een beetje op en neer, ja.
2: Oké, okay, nou hou ons op de hoogte. Mocht er nog iets gebeuren, dan horen we het heel graag. En anders misschien na afloop nog een interviewtje.
0: Ja, kijk wel. Ja.
2: Oké, okay, gaan we snel terug naar Juliana Mil tegen DSV. Wat gebeurt er, Jan en Peter?
4: Ja, er gebeurt van alles, maar echt grote kansen zien we niet. We zien wel dat de scheidsrechter heeft het aardig druk. Het is niet echt een gemene wedstrijd, maar wel heel veel gele kaarten. Okay. Er moet regelmatig aan de noodrem worden getrokken, met name door Juliana. Want die wil dat doelpunt maken en dan moet ze af en toe een overtreding maken. En toch wel aan 5 gele kaarten denken aan Juliana zijde. En een stuk of 3 aan Sint-Tunis zijde. Maar ja, ik zie het doelpuntje niet meer vallen voor Juliana. Jij wel, Jan?
5: Nou, ik heb er ook een hard hoofd in, moet ik zeggen. Maar van de andere kant, als het laatste fluitsignaal klinkt, dus dan is het pas belangrijk. Dus als het doelpunt dus valt, want 1 minuut voor tijd of in de blessuretijd, die zijn allemaal even welkom. En ja, Juliana kan dat punt, die aansluitingstreffer dus heel goed gebruiken. Want dan heeft men in ieder geval nog de regie in eigen hand. En bij verlies van deze wedstrijd. Dus dan zit men gewoon simpel in een afhankelijke positie van het resultaat van de wedstrijden van volgende week. Los dus van het hele gebeuren. Juliana doet nog wel mee dus om te promoveren naar de derde klasse. Maar dan is het zo dus dat daar dus de na-competitie is voor nodig is. En ja, dat is eigenlijk een weg die Juliane dus zeker niet wilde gaan, maar misschien wel zal moeten. Want de klok staat hier dus op 89e minuut. Ongetwijfeld komt daar blessuretijd bij. En ja, dus het kan verkeren, maar ik ben bang dus dat Juliane dus vanmiddag het onderspit hier zal moeten delven.
2: We hebben nog even daar, dus we gaan snel nog eventjes naar de wedstrijd. Kans volgens mij. Wedstrijd van volharding uit bij De Valk. Vertel, Martin.
3: Ja, het is hier een doelpuntrijke wedstrijd. Waar het concept in de eerste helft goed werkte. Alles eigenlijk naar voren op Nino Jans, die de burgers wel aan kan gaan. En zo deden de bal van rechts en de bal werd door Vincent Buisjes knap voorgezet. En waar zelfs Nino Jans het afmaakte. En zo leidt hier weer verlading met 2 doelpunten verschil. Met 3-5. En ja, eigenlijk met hier de klok op 84 mag je dit niet meer afgeven. Dus... Nee, hier ziet het er goed uit voor de Rood-Witte. Je kunt zien dat De Valk een beetje aangeslagen is. Goed, die spelen steeds met 10 man, dus wat meer meters moeten maken. En ja, goed, dan kun je merken aan de spelers. Dus Van Laren krijgt iets meer de overhand en lijkt hier comfortabel met 3-5.
2: Hoe lang is er nog te spelen, Martin?
3: Officieel nog 5, maar we tellen er een minuutje of 3 bij. En dan zitten we op 8.
2: Dan komt er nog wel eentje bij waarschijnlijk.
3: Ja, maar goed, laten we dan hopen dat hij aan de rood-witte kant valt.
2: Oké, we hopen met je mee, dankjewel. Yo. Terug naar de wedstrijd, Juliana tegen DSV.
4: Ja, het is DSV wat nu tijd rekt, wat aanvalt en hier er weer makkelijk bij gaat liggen. Natuurlijk weer extra seconden, want we zitten nu in de 90ste minuut. Ja, hoeveel minuten gaan erbij komen, Jan?
5: Ik denk een minuut of 5 toch zeker, dus dat er wat bij zal komen. Dus. Maar ja, ik denk dat Juliana toch genoegen zal moeten nemen dus met de nederlaag vanmiddag. Hoe pijnlijk dus dat die nederlaag dan ook is. En... ja, de scheidsrechter die, ik moet eerlijk zeggen, ik ben persoonlijk blij dus dat we dus deze scheidsrechter hebben. Dus, want ja, er gebeurt van alles in het veld, maar hij heeft er goed dus te kijken en het zicht op. En ja, Juliana dus die probeert nog een keer dus de weg naar het doel te vinden. En ja, daar slaagt men dus wel, maar dan wordt die bal zo hoog dus van over de 16 heen gegooid. Dus dat er geen speler van Juliana dus bij kan. Maar ja, het zal een ongemeen spannend slot worden. Maar ja, nog steeds die hatelijke 0-1 achterstand voor Juliana.
2: Spannend is het niet meer bij de wedstrijd tussen Oostrum en Leunen, Karel.
0: Nee, dat is het niet meer. Ik zag iemand al die kende naar huis gaan. Die had ook geen geloof meer. Want hij zei en dacht, ik ook al, Leunen is gewoon de betere ploeg. Maakte de 0-3, Sjoerd van de Winkel werd weggestuurd. Werd niet goed onderschept door een Oostrum speler. Ja, en dan kon hij vrij op de doel af en dan liet hij ver van gooien kansloos. Dus ja, Oostrum probeerde het wel, maar ja, niet echt bij macht om daar nog iets aan te doen. Hier misschien met Hans Hartog die de bal krijgt, een actie probeert, maar zich een beetje toch een corner verschaft, zo te zien. Ja, corner voor Oostrum in de slotfase. Even kijken. Ja, we zitten in de 44e minuut. Nou, dat is geen... ja, de corner is snel genomen, maar die is voor de keeper Tim Jacobs. Dus ja, we zitten echt in de slotfase. Ik denk niet dat hier door wel een goede aanname van Jordi Tahiti. Oh. Dat is denk ik groot. Lijkt mij geel. Oh, wordt nog geel gedaan, maar aanvoerder komt nog. Maar de gele kaart in geval voor de nummer 3, Jordi had hier wordt toch een forse onderuit gehaald. Maar ja, dus ja, dat nog even in de slotfase. Wat eigenlijk geen de eerste gele kaart. Dus dat was eigenlijk niet verder aan de hand. Dat was een sportieve wedstrijd. En deze, misschien uit de frustratie die er nog eruit komt. Laat je deze vrijheid erom nemen. Ik denk dat dat een van de laatste dingetjes wapenfeiten is in deze wedstrijd. Ja, even een blessurebehandeling. Dus daar zullen we even op wachten. Maar ik denk dat het duidelijk beslist is. 0-3 Leunen, ja, die kan naar boven kijken. Wachten wat GVC Lottum doet. Ik weet niet of jij daar iets anders van hebt.
2: Nee, heb ik niks van meegekregen tot nu toe. Nee. Komt dus, binnen.
0: Ja, maar zo, de onduidelijkheid was er wel dingen. Ik heb hem eens nagevraagd van wat is er nou? Die onduidelijkheid of die duidelijkheid geeft KNVB nog niet. Van oké, GVC Oostrum die gaat toppen. Dus ja, die kunnen misschien wel een kampioenschap vieren en dan scheiden ze weer uit. Rare gewaarwording. Oostrum kan dan wel met de nacompetitie meedoen. Maar ja, dan gaat er eentje minder dan, maar hoe zit het dan anders? Dan misschien wel een plek meer beschikbaar in de play-offs.
2: Oké, dus dan even afwachten.
0: Ja, inderdaad.
2: Oké. Mocht er nog iets gebeuren, dan horen we het. En anders dan horen we je straks bij een interview waarschijnlijk. Dankjewel, Karel. Dan gaan we snel naar de wedstrijd van Piet Jeuken. SSS 18 speelt tegen SVEB. De laatste keer dat we jou spraken, Piet, was het 2-1.
6: Ja, en nu is het inmiddels 4-1.
2: Ah, 4-1. Kijk, dat is mooi. Wie hebben de doelpunten er nog gemaakt?
6: Het was, even kijken, het was van zover ik weet, Timo van der Pas. En de laatste was Emme. Sam Rongen.
2: Sam Rongen en Timo van der Pas.
6: Sam Rongen, die maakten de deel.
2: Oké, mooie overwinning voor SSS tegen SVEB, Piet.
6: Ja, dat is een mooie overwinning.
2: Oké.
6: En heel verdiend.
2: Ah, fluit nu af. Ja. Dankjewel voor jouw bijdrage, Piet, vandaag.
6: Ja, zo was het.
2: En tot de volgende keer.
6: Een leuke wedstrijd. En de verdiende winnaar was dit keer SSS.
2: Oké, top. Helemaal goed. Dan gaan we terug naar Juliana Mil tegen DSV. Wat gebeurt er?
4: Ja, de wedstrijd loopt nog steeds, Daan. En nu een kans voor Juliana. Het is de nummer 3, maar probeert te schieten. Net had Stijn van den Broek van DSV een opgelegde kans om het helemaal in het slot te gooien. Nu is het afgelopen.
2: Oh.
4: Het is nu zeker afgelopen. Sint-Tunis wint, DSV wint. Jan, ja.
5: Ja, en wij zijn overgeleverd, denk ik, aan de na-competitie. Dus ik verwacht niet dat DSV volgende week thuis dus klop krijgt van Milsbeek. Dus het is zoals het is. Dus we kunnen er minder van maken. Dus je kunt zeker niet zeggen dat DSV hier de wedstrijd gestolen heeft. Van over de hele wedstrijd gezien denk ik dus dat de uitslag ook verdiend was. Alleen één doelpunt en dat levert dan meteen 3 competitiedoelpunten. 3 punten in de competitie op. En dat is wel heel erg veel. Kijk, want Juliana had 2 punten voorsprong op DSV. Ja, dat is compleet verdampt. En het is nu 1 punt achter DSV. En dan is men afhankelijk van volgende week. Maar aan de andere kant, het oude doet ook weer opgeld. Dus van nieuwe ronde, nieuwe kansen. En blijven lopen en hoop dus dat het goed gaat komen.
4: Ja, en volgende week speelt DSV thuis tegen Milsbeek. Nou, dat is de nummer laatst. Maar die hebben vandaag gewonnen. En die strijden nog tegen rechtstreekse degradatie. Dus het zal niet zomaar 1-2-3 dat zijn dat Sint-Tunis wint volgende week. Constantia speelt volgende week dan tegen Juliana Mil. En ook Constantia heeft de punten hard nodig. Dus het zijn twee tegenstanders die echt die punten nodig hebben.
2: En die hebben vandaag flink uitgehaald, zie ik. Peter. Die hebben vandaag flink uitgehaald, zie ik.
4: Ja, klopt. 1-5 was het, hè?
2: 1-5. 1-5.
4: Oké.
2: Ja, en verder zie ik staan.
4: Dus,
2: verder zie ik staan bij Agathis Hapse Boys 3-2. En de Zwaluw tegen Vios 38. Ja, minder van belang misschien, maar 2-3 voor Vios. Milsbeek is nog bezig. Die hebben met 4-0 gewonnen van DWSH. En bij Astrantia Heijen hebben we een 0-1 als uitslag.
4: Oké.
2: Dus dat zijn de uitslagen.
4: De spelers van Sint-Tunis die juichen. En het publiek ook, althans uit Sint-Tunis. tennis. Het is hier afgelopen, Daan. Wij gaan ons opmaken voor een heel spannend slot volgende week.
2: Zo is dat. Ga je nog proberen wat spelers te verzamelen voor interviews?
4: Ik ga even kijken, maar dan moet ik door de menigte heen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken, maar we gaan het wel proberen.
2: Oké, we gaan nog even naar Martin, want daar is weer gescoord. Het gaat snel. Tenminste, we gaan eens proberen of we dat snel voor elkaar kunnen krijgen, want we hebben hem nog niet aan de lijn. 0-1 werd het dus bij de wedstrijd tussen Juliana Mil en DSV. Martin?
3: Yes.
2: Ja, 4-5, hè?
3: Ja, inderdaad. We zijn al bezig, maar hij is al drie keer op de klok gekeken.
2: Oké, dus het is afwachten tot hij gaat affluiten. Hoe ontstond dat doelpunt?
3: Verlade staat wel onder druk nu, dus bij de Valk is het ook alles naar voren. En bij Verlading is het schot tegen de greep, maar vooral mijn kinderen eerst. En goed, alles wat we weg kunnen werken, willen we wegwerken. Dus hier in de Valk krijgt nog een ingooi op de helft van hun helft. Dus ik verwachtte eigenlijk. En je wordt van alles voor. Hier krijgt Verlading nog. De Valk krijgt nog één gooi. De bal wordt waarschijnlijk hoog ingelegd op de lange aanvallers die de Valk heeft. En we kijken nog even met een blik naar de scheidsrechter. Met een vragende blik naar de scheidsrechter. Om hem alsjeblieft af te vleggen. Kijk weer op zijn klokje, de beste man. De beste man uit Zomeren, dus ik moet zeggen, hij leidt de wedstrijd uitstekend. Hij voelt hem goed aan en de keeper van de Valk brengt de bal de 16 meter in waar Bram Jacobs hem makkelijk weg kan werken. Ja, ik pak hier drie belangrijke punten voor het degradatiespook. Dus Verlading hier met een 4-5 overwinning naar richting Villersbeek. En en hoeveel blikken dit wordt, dat weten we niet.
2: Nee, zeker niet. Ga even bijkomen, Martin, want het was een drukke middag voor je.
3: Doen we.
2: Oké, en geniet van de overwinning. Dankjewel, fijne derde helft. Goed, 4-5 dus bij de Valk tegen Volharding. Het is een lange middag met veel doelpunten, spanning en sensatie. Zometeen gaan we dat allemaal op een rijtje zetten. Krijgen we alle uitslagen van die wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. Ik zie in de vijfde klasse bij Sandbeek tegen Merselo 1-3. En bij Oostrum tegen Leunen is het nog 0-4 geworden. Zometeen nog wat meer interviews langs de kant van Karl. En misschien ook wel van de wedstrijd tussen DSV en Juliana Mil. Die vanmiddag zich afspeelde in Mil. Het werd 0-1 voor DSV. Waardoor DSV dus nu koploper is in die vierde klasse G. En volgende week is de laatste speelronde, waarin Juliana Mil speelt tegen Constantia en DSV een thuiswedstrijd heeft tegen Milsbeek was dat, ja. Tegen Milsbeek. Goed, 4-5 dus bij de wedstrijd tussen de Valk en Volharding. En nu, eindelijk, na 27 minuten in dit programma, muziek.

0: Muziek hoorde je van Alice en Battiato en Etreni de Tozeur en dat allemaal op 16:30. Het is zondagmiddag live waar je naar luistert. We hebben alvast voor je een aantal uitslagen van het voetbal. En dan moeten we dat eventjes snel op orde hebben, want...
1: Ja. Zondagmiddag live met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: En met het goed vinden van u beginnen we in de vierde divisie. Achillesveen tegen Juliana 31 werd 5-2. LRC tegen Mierlohout 6-1. AWC tegen Oijerbul. SV Venraai tegen Wittehorst werd 3-2. Dan van vandaag. EVV Echt tegen Dongen werd 2-1. Orion tegen MASV werd 5-3. En dan de wedstrijden die om 14:30 begonnen zijn. Laag tegen Valkenswaard 1-5. En Unitas 30 tegen Baronie 1-2. Stand in de vierde divisie. Achillesveen is al een tijdje kampioen. Met 71 punten staan zij op de eerste plaats uit 28 wedstrijden. EVV heeft er 53. AWC 52. En in Dongen heeft er 50. Staat nu vierde. SV Venraai vinden we terug op plek nummer 8. Met 35 punten. Iets daarboven staat overigens Laar. Laar met 37 punten. Dat is knap, want Laar speelde een aantal seizoenen geleden nog in de vierde klasse. En nu de vierde divisie. Dan staat Valkenswaard op plek 12 met 32 punten. Baronie heeft er 32. Unitas heeft er 25. Juliana 31 heeft er 25. En OJC Rosmalen heeft er 20. Gaan we verder met de eerste klasse E, waar Volharding een spectaculaire wedstrijd speelde bij de Valk en won met 4-5. De andere uitslagen, komen die nu binnen? Dat duurt eventjes omdat er omdat het nu storm loopt natuurlijk op de websites van de diverse uitslagen. We krijgen het nog niet binnen, dus dat krijg je zo meteen dan. Gaan we zo meteen mee verder. Zometeen ook nog... nu komen ze wel. Dat is wel opvallend dat dat allemaal wat later is. Maar goed, in ieder geval bij Limburgia tegen Boekelsport 1-1 werd het. Deurne tegen Nune 1-1. Zomeren tegen Susteren werd ook 1-1. GSV tegen Bestvooruit 2-2. En Bladelle tegen Bekkenveld werd 1-1. EFC tegen De Ster werd 0-2. En Volharding won dus bij De Valk met 4-5. En dat betekent dus dat alleen Volharding en De Ster daar 3 punten bijgeschreven krijgen. Volharding staat nu op plek nummer 11 met 29 punten. Hebben een minder doelsaldo dan De Ster. EFC staat daaronder met 26 punten. Zomer is de 13e plaats met 24 punten. En Susteren is de nummer laatst met 19 punten. Bovenaan staat Deurne trouwens met 46 punten. Nune heeft er 43. Die strijden nog om het kampioenschap. Dat werd vanmiddag dus niet beslist in die wedstrijd tussen beide ploegen. 1-1. GSV staat derde met 38 punten. Dat won overigens vorige week de beker. Door met 2-1 te winnen van EVV Echt. Dus dat is wel knap voor die ploeg. Aldaar, GSV 28 bekerwinnaar. Volgende week speelt Volharding een thuiswedstrijd tegen EFC. Directe concurrent tegen degradatie. En dat is dan op Sportpark Stoetendaal in Vierlingsbeek.

0: The Weeknd, hoorde je. En Can't Feel My Face bij zondagmiddag live. Dat maakt het inmiddels 7 minuten over 4:30. Zometeen alle uitslagen van het amateurvoetbal. En de rangen en de standen van de wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn.
1: Het laatste sportnieuws in zondagmiddag live.
0: In het amateurvoetbal. Er is vanmiddag gereden in de Giro d'Italia. Paul Magnier heeft de derde etappe in de Giro gewonnen. De Fransman, vrijdag al de snelste in de tijdrit over 175 kilometer naar Sofia. De Italiaan Jonathan Milan en Dylan Groenewegen was hij net de baas. Net als in de voorgaande twee dagen was de vlucht van de dag snel geregeld. En voor de derde keer was Sevilla present. De Spanjaard kreeg de Italianen Tonelli en Tarazzi met zich mee. En verstevigde halverwege verder een saaie aanloop. Zijn leidende positie in het bergklassement. De drie werden pas laat gegrepen. Waarna alle sprintersploegen hun eigen route konden kiezen op de brede weg. Milan ging als eerste de laatste bocht in. Maar Magnier ging hem nog net voorbij en won hij dus de derde etappe in de Giro. En zometeen is de ene laatste speelronde van de Eredivisie, het voetbal, met Go Ahead tegen PSV, Feyenoord, AZ, FC Groningen tegen NEC, dat gaat nog ergens om. Ajax tegen Utrecht gaat eveneens ergens om, die drie wedstrijden die ik net noemde om plek 2 en 3. FC Twente speelt tegen Sparta Rotterdam, doen ook nog mee. NAC Breda tegen Heerenveen gaat tegen degradatie in voor NAC. Moeten winnen eigenlijk. Fortuna tegen PEC Zwolle. Excelsior tegen FC Volendam is een kraker in de lagere regionen. En Telstar speelt ook nog tegen degradatie. Tegen Heracles Almelo dat al gedegradeerd is. In de wedstrijden voor promotie-degradatie eindigde Willem II tegen RKC gisteren in 1-1. Dat zorgde ervoor dat de ploeg uit Tilburg dus naar de halve finale gaat. En daarin spelen ze tegen Almere City, dat met 2-2 gelijk speelde bij de Graafschap. En afgelopen woensdag al met 3-1 won in eigen huis. Almere City tegen Willem II is dus de halve finale. Woensdag is de eerste wedstrijd. En de zaterdag erop, op 16 mei, is de tweede wedstrijd. Dan is er nog de finale en die vindt plaats op 20 mei en op 23 mei voor een plek in de Eredivisie. Goed, dan hebben wij zometeen een interview vanaf het veld van Juliana Mil. Dat ging over de wedstrijd tussen Juliana Mil en DSV. Daar gaan we zometeen naartoe. We hebben ook nog korfbal, tenminste als het allemaal mee zit voor vijven. En dus al die uitslagen die nog binnen moeten komen sommigen.

0: Prachtige song van Bob Marley en de Wailers. Redemption Song op 4:15. Vanmiddag was de wedstrijd tussen Juliane Meel en DSV. Die eindigde in 0-1. En na afloop sprak Peter van der Oever met en Andy Veld van Juliane Meel en met Rick Groot van DSV.
1: Andy, mooie ambiance. Heel veel toeschouwers, maar verlies tegen DSV.
2: Ja, dat klopt. Precies wat je zegt. Fantastische ambiance. Ik wil alle mensen die dit hebben georganiseerd ontzettend hard bedanken voor alle moeite en energie die ze erin hebben gestoken. Helaas viel het niet op ons kant vandaag en konden we niet omzetten in 3 punten.
1: Nee. DSV over het algemeen ietsje sterker, maar jullie hadden toch ook een paar dotten van de kansen, maar die gingen er allemaal net niet in.
2: Ja, als jij dat zo beleefd hebt, vind ik het helemaal prima. Ja.
1: Nu balen volgende week nog tegen Wanrooij.
2: Ja, zeker. Als wij daar winnen, kan er nog steeds van alles gebeuren. Dus wij gaan gewoon volle gas naar Wanrooij om daar 3 punten te halen en te kijken waar het schip strandt. Ja,
1: dat is het enige wat je kunt doen.
2: Ja, maar ik denk dat we daar ook aan onze stand verplicht zijn.
1: En nu even balen?
2: Ja, tuurlijk. Ja, als je zo'n ambiance speelt voor een kampioenschap, denk ik dat niet anders en logisch is dan dat je baalt.
1: Succes volgende week.
2: Dankjewel. Yes.
1: Rick. Juliana, DSV 0-1. Na de wedstrijd leek het al dat jullie kampioen waren, maar jullie moeten nog een wedstrijd.
3: Ja, dit was eigenlijk gewoon de halve finale. Volgende week nog afmaken en dan zouden we er zijn, ja.
1: 0-1, verdiend?
3: Ja, ik denk het wel. We hebben ons gewoon aan ons plan gehouden. En, we vonden het een beetje opmerkelijk dat Mil na de rust maar in bleef zakken en niet heel veel druk gaven. Dus voor ons prima. Wij konden de bal lekker laten gaan en gewoon onze kans gepakt, denk ik. Dus goed zo.
1: Ja, doelpunt in de eerste helft, de tweede helft. Jullie wachten af en wachten loeren op jullie kantjes.
3: Ja, toen was het gewoon, wij hoefden niet. Wij mochten gewoon afwachten, dus dat was eigenlijk een luxe positie. En zij wachten in het begin ook af, waardoor het eigenlijk maar heel saai was. Maar prima voor ons.
1: Volgende week Milsbeek thuis. Ja, die hebben ook nog punten nodig.
3: Ja, dat is een belangrijke pot. Die zullen er ook op vliegen en dat gaan wij ook doen. En dan zullen we het zien, ja.
1: Wat denk je?
3: Ja, wij pakken ze wel thuis met al het publiek erbij, maar... We moeten het nog wel even doen, dus...
1: Succes volgende week.
3: Ja, dankjewel.
0: Andy Veld en Rick Groot van beide ploeg 0-1. Dat was de uitslag. Wat waren de andere uitslagen vanmiddag?
4: Zondagmiddag live. Met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: Dan beginnen we meteen in die vierde klasse. Die vierde klasse waar DSV dus won van Juliana Mil. Even de juiste pagina voor mijn neus pakken. Ja, bij de wedstrijd tussen De Zwaluw en Vios 38, de derby, werd het 2-3. Bij Milsbeek tegen DWSH werd het 4-0. Bij Agathis tegen Hapse Boys 3-2. Bij Excellent tegen Constantia werd het 1-5. En bij Astrantia tegen Heijen, dat werd het 0-1. DSV staat bovenaan, nu met 44 punten uit 21 wedstrijden. Juliana Mil heeft er 43 uit 21. Er staat tweede dus. Heijen heeft er 37. Agathis heeft er 35. Die doen nog mee om die periodetitel. En Excellent heeft er 29. Staat nu vijfde. Kijken we naar onder, dan zien we dat Constantia er 23 heeft. Belangrijke overwinning vanmiddag. De Zwaluw heeft er 21. En Milsbeek heeft er 20 uit 21. Astrantia, die hebben er 18 uit 21. In de vierde klasse F... Dan speelde Liesel vanmiddag tegen Maasduinen. Het werd 2-2. Neerkandia tegen Kronenberg werd 1-1. BVV tegen DEV werd 0-4. SVOC tegen Melderslo 1-0. IJsselstein tegen Metrik 1-2. En SSS18 won met 3-1 van SVEB. Vijfde klasse D. Daar hebben we nog één uitslag niet van. Sandbeek tegen Merselo werd 0-1-3. Toxandria tegen Vitesse 0-8-0-3. Oostrum tegen Leunen 0-4. Holte Smacht tegen Lottem werd 0-3. En RKDSO tegen SVS, dat werd 3-2. Betekent dus dat Lottem... dan gaan we zo meteen even kijken wat dat heeft betekend voor de stand. Na Huey Lewis en de nieuws.

0: Huey Lewis en The News en Stuck With You was de laatste vocale van deze zondagmiddag live.
1: Zondagmiddag live. Met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: Ja, we hebben nog een stukje voetbaluitslagen met onder andere de derde klasse nog. Daar speelde Olympia 18 tegen NSVV Kunde en verloor met 3-1. EGS 20 speelde uit bij Germania en verloor daar ook met 3-1. Andere uitslagen uit die derde klasse. Bij Woezek tegen Union werd het 1-1. Dio 30 tegen SGE 5-1. Bij DVOL tegen Leones werd het 7-0. Bij Zes Langeboom tegen Groesbeekse Boys werd het 0-8. En bij Brakkestein tegen VBC 25 werd het 0-1. In de vijfde klasse, daar moeten we nog even de stand doornemen. SSA Lottum, dat staat eerste met 48 punten uit 21 wedstrijden. Vitesse 08 heeft er 45 uit 21, staat tweede. Leunen heeft er 43 uit 20, heeft nog een wedstrijd te goed. Die wedstrijd tegen Leunen is er nog, of tegen Oostrum is er nog niet bijgeteld. Maar Leunen won dus en heeft 46 punten, staat nu tweede dus. Vitesse staat met 45 punten derde. Dan staat Oostrum vierde met 35 punten en Merselo heeft er ook 35. Nog even de stand in de derde klasse dan met je doornemen. DVOL is kampioen met 56 punten. Kunde is nu tweede met 43 punten. Germania heeft er 40. EGS heeft er 40. Dio heeft er 38 en Olympia heeft er nu 36, staat op de zevende plaats. Onderin vinden we Woezek met 25, VBC heeft er 18 en reeds gedegradeerd Zes Langeboom met 7 punten uit 24 wedstrijden. Dat waren de uitslagen van het amateurvoetbal. Dan kunnen we ook nog wat hockeyuitslagen met je door gaan nemen. Die van wedstrijden die vanmiddag ook gespeeld zijn. U hoorde al in de tweede klasse dat het bij de wedstrijd van Geel-Zwart tegen Venraai, dat eindigde in 4-2. Venraai is al gedegradeerd in die tweede klasse. In de derde klasse bij de dames speelde Boksmeer een thuiswedstrijd tegen Concordia en won met 3-1. De dames van Civicum die speelden thuis tegen Gemert en verloren met 0-3. Gemert staat trouwens bovenaan in die klasse met 28 punten. Basco heeft er 27, Don Quichute heeft er 17. Heeft er 34. Gemert is al reeds kampioen trouwens met 45 punten. Ik zat te kijken naar het doelsaldo. 45 punten voor Gemert. Basco heeft er 35. Don Quichute heeft er 34. Kijken we naar de twee ploegen uit de regio. Civicum staat vijfde netjes met 30 punten. En Boksmeer heeft er 28. De heren van Venraai die kwamen vanmiddag ook in actie. Zij speelden een thuiswedstrijd tegen Concordia uit Roermond. En verloren die wedstrijd met 0 tegen 9. Dan was er ook nog hockey bij de heren van Civicum uit Kuik. Tenminste, als we dat ook voor je kunnen vinden. Ja, de heren van Civicum uit Kuik die speelden vanmiddag thuis tegen Drunen. En dat werd een gelijkspel van 3 tegen 3. Civicum staat momenteel op de negende plaats met 18 punten uit 18 wedstrijden. Wel ver van de drie laatste. Dat zijn Uden, Horst en Don Quichute. Maar die hebben veel minder punten. Dat was dus het hockey van vanmiddag. Het voetbal heeft u ook allemaal meegekregen. Mocht u toch nog iets willen lezen daarover, dan kan dat op de sociale media van jouw lokale omroep. Dat was in dit geval Omroep Venraai of Omroep Land van Kuik.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijke.

0: Hartelijk gemaakte soep. Verse producten. Voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties, volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
2: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Ja, veel lekkere gouden ouwe op je radio. You're the mother's finest op deze moederdag met Baby Love. Luister naar Omroep Van Rijn met Zondagse Soep. Ja, en zoals ik het net al zei, vandaag is het moederdag. Maar het is ook nog een andere dag. En ik weet niet of dat bewust is. Misschien dat moeders gewoon houden van het Nederlandstalige lied. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat met mijn moeder zit. Volgens mij niet specifiek of zo. Ze houdt wel van muziek. Maar niet specifiek van Nederlands muziek of zo. Nederlandstalig niet. Nee. Maar vandaag is ook de dag van het levenslied.

je het plaatje zo hoort, dan zou je niet meteen weten hoe ze het schrijven. Maar je hoort de hele tijd human en dan denk je natuurlijk dat ze schrijven H-U-M-A-N. Maar dat is niet zo. De H is vervangen door Y-O, oftewel you, jij, man. Dat is hoe ze het schrijven. Ja, dat is een beetje graag uit te leggen zo, maar ik vind het wel leuk als ik de titel lees en ik hoor het dan. Dan is dat toch anders dan je eigenlijk verwacht. Je hoorde de Nederlandse band Hikpie. 3 jaar geleden deden ze mee aan de popronde. En het nummer Human komt van hun album Slow Death of a Good Girl. En dat kwam afgelopen maand uit. Daarvoor nog Dakota Moon en Another Day Goes By. Ja, over trouwens de popronde gesproken. Afgelopen woensdag werd de selectie bekendgemaakt. Dus Mark Gommans zou momenteel wel druk bezig zijn met de locaties hier in Venray om een mooi programma voor Popronde Venray samen te stellen. En dat is alweer op 4 oktober. Noteer het alvast in je agenda. Zondag 4 oktober hier in Venray de Popronde. Ja, dat is op Dierendag. En misschien zijn er wel, heb ik even niet goed naar gekeken, in de selectie artiesten die een naam hebben die overeenkomen met een huisdier of zo. Zou kunnen. Niet opgelet, maar dat is ook niet het belangrijkste. Als de muziek maar lekker is. Noteer het in je agenda. 4 oktober dus in Venray, de popronde.

Ja, een hele goede tip is dat van Carol Emerald. Back it up. Maak altijd een backup van je belangrijke gegevens en bewaar ze offline. Kleine moeite. En als er een keer iets gebeurt met je gegevens, ben je jezelf gewoon dankbaar. Dus doe dat eventjes. Denk daarbij na. Daarvoor nog The Weeknd en I Can't Feel My Face. Ja, de volgende zanger die komt medio oktober naar Amsterdam en daags daarna naar Antwerpen. En voor beide optredens zijn nog kaartjes beschikbaar. Dus mocht je hem een keer wel live willen zien, dat zou zomaar kunnen. Iemand uit de jaren 80 en 90 die heel veel hits had. Ik ken ze bijna allemaal. Ja, de dame waarmee die dan het volgende nummer maakte, die zal er niet meer bij zijn. Want zij is niet meer onder ons. Maar het blijft mooie muziek. Hier zijn Bryan Adams samen met Tina Turner. And it's only love.

Ja, even een oudje op de radio. Je hoorde Paul Simon met de Mother and Child Reunion. Ja, en als ik dan even terugreken, is de plaat daarvoor ook nog wel een oudje. Die is alweer ruim 40 jaar oud. En omdat die in mijn jeugd populair was, is het eigenlijk voor mij nog een verse herinnering bijna. Toch alweer uit 1985. Bryan Adams samen met Tina Turner en It's Only Love. Ja, over oudjes gesproken. Deze week maakte de Rolling Stones bekend dat ze de komende 10 juli met een nieuw album uitkomen. En afgelopen vrijdag vierde David Attenborough zijn verjaardag. Zijn 100ste om precies te zijn. Nou, ik weet niet of ik dat ga halen. 100 jaar? Wie weet. Een beetje gezond blijven, dan moet dat misschien lukken. Maar ik heb er wel respect voor, hoor. Oude rockers die nog met muziek komen en iemand die zijn 100ste verjaardag viert. En volgens mij hoorde ik ook nog ergens zeggen dat er in Nederland zo'n 2500 mensen zijn die ook 100 hebben bereikt. Dus die in de 100 zijn. Ik vind dat best wel een leeftijd. Dus als je in ieder geval dan nog gezond bent, is dat wel heel erg mooi. Nou, eventjes naar het nieuwe, het huidige, de hitparade van dit moment, om het maar even te zeggen. Deze staat heel hoog genoteerd. Muziek van dit moment dus. I Just Might. Here is Bruno Mars. Ah!

Muziek van Santana samen met Rob Thomas. Je hoorde Smooth en daarvoor Bruno Mars met I Just Might. Ja, eventjes een vraagje aan jou. Heb je vandaag nog iets bekeken op YouTube misschien? Of heb je vandaag gegoogeld? Grote kans. En als dat zo is, dan ben je inderdaad onder een heel uitgebreid gezelschap. Want onderzoek heeft namelijk aangetoond, dat 83% van de consumenten wereldwijd één van deze twee, dus Google en YouTube, dagelijks gebruiken. Ja, ik denk dat ik gewoon elke dag inderdaad wel Google gebruik. YouTube wat minder, maar toch, als ik zo bezig ben met de voorbereiding van dit radioprogramma, komt dat toch wel eens aan bod. Maar ja, in ieder geval Google, dat gebruik ik toch zeker wel dagelijks. En daar sta je eigenlijk niet bij stil, hè? Het is dus bijna hetzelfde als water uit de kraan. 83% van consumenten wereldwijd gebruikt dus dagelijks YouTube of Google. En soms allebei. Ja, vandaag heb ik allebei gebruikt. Daar ben ik dan ook wel weer eerlijk in. Ja, ik vind het nogal aantallen. Oké, wat ook aantallen zijn, dat heeft betrekking op het volgende nummer. Want dat werd maar liefst 91 keer gesampled. Dus een stukje uit dat nummer werd in 91 verschillende nummers ook gebruikt. En het werd 51 keer gecoverd. Welk nummer het is? Nou, deze.

Ik had hem al een tijdje niet meer gehoord en ik blijf dit een mooi nummer vinden hoor. Anouk, Nederlandstalig met Dominique. En daarvoor uit de 80's alweer, Lip Sync en Funky Town. Oké, en daarmee, ik kijk eventjes op de klok, is het alweer tijd om afscheid te gaan nemen voor deze zondag. Ja, hij staat alweer klaar. Zo dadelijk hier op je radio, Jack Willems met het muziekdossier. En ik ga alweer afscheid van je nemen. Ik heb nog een leuke plaat voor je klaarstaan van The Young Disciples. Die krijg je zo van me. En ik wens je nog veel luisterplezier naar het muziekdossier. Ik ben er volgende week zondag weer voor een nieuwe aflevering van Zondagse Soep. Tot dan!

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En van verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden, op deze zondag 10 mei. Soms begint een uitzending niet met een knal, maar met een gevoel. Een beeld, bijna een droom. We openen ze juist met Droomvlucht van Rauwe Herzen. Jacques Poels, Nienke Laverman. Een nummer dat je meeneemt ergens tussen werkelijkheid en verbeelding. Gebaseerd op een gedicht van Edgar Allan Poe uit de 19e eeuw. Een meester in het vangen van sfeer, mysterie en emotie in woorden. En dat hoor je terug in deze plaat. Geen haast, geen druk, gewoon even zweven. En dat is precies wat we de komende 2 uur gaan doen. Vanavond nemen we je weer mee van vinyl tot vandaag. 7 decennia muziek, kriskras door alle stijlen heen. Van kippenvelmomenten tot platen waar je volume vanzelf een tandje hoger gaat. We gaan straks terug in de tijd met de tijdscapsule. En later op de avond knallen we richting de dansvloer met de Pentagon Dance Classics. En je weet, je kunt altijd meedoen. Laat van je horen via de WhatsApp, via de groene knop op de website van Omroep Venray. Berichtje, verzoekje, herinnering, wat ben je aan het doen? Alles mag. Maar eerst, we maken een stapje over de grens. Een blokje Duitsstalig en niet zomaar één. Van Herbert Grönemeyer naar Nena naar Rammstein. Van gevoelig naar iconisch naar keihard. Dit wordt er zo één waarvan je zegt,

0: Het muziekdossier.
1: Zo, dat was er weer één hoor. We begonnen met Herbert Grönemeyer en Mensch persoonlijk recht uit het hart. Daarna Nena met Leuchtturm licht in de duisternis precies op het juiste moment. En dan Rammstein met Engel uit 1997. Engel is misschien wel één van hun meest toegankelijke nummers, maar nog steeds met die typische zware Rammstein-sound. Het nummer speelt met het idee van verlangen naar iets beters, bijna hemels, maar dan met een donkere twist. En dat fluitje, dat herken je uit duizenden. Van binnenkant naar buitenkant, van donker naar licht. Want na zo'n drieluik voel je misschien al alsof je weer boven komt drijven. Alsof je bovenop de wereld staat. Hier uit 2012, de Imagine Dragons on top of the world.

Ja, en zo sta je daar even helemaal bovenop de wereld met Imagine Dragons. On Top of the World 2012, zo'n plaat die alles even licht maakt. Maar muziek kent ook dat andere moment waarop de avond valt, de tempo zakt en je gedachten net wat verder gaan. Van uitbundig naar ingetogen, van buiten naar binnen. We stappen op, misschien wel die laatste trein naar huis. 2021 door John Mayer, Last Train Home.

En zo neemt John Mayer je nog even mee. Last Train Home uit 2021. Warm, soepel en zo'n track die blijft hangen. Maar sommige nummers die hoeven geen comeback te maken. Die waren er en zijn er gewoon nog steeds. We gaan terug naar de jaren 90. Naar herinneringen, naar momenten. Naar toen alles misschien net even anders voelde. We gaan terug naar 1995. De Cornells. 74, 75.

Zo blijven we nog even hangen in dat gevoel. De Connells met 74-75 uit 1995. Hoe verwarrend kan het klinken. Herinneringen die langzaam voorbij glijden. Maar soms komt er een moment dat je niet meer achterom kijkt, maar vooruit. Niet perfect, maar wel eerlijk. Niet af, maar onderweg. We gaan naar 2026 met Jim Gardner. Better Man.

0: dossier. 1972.
1: Ja, nou, dat jaar komt onze tijdcapsule vanavond met muziek van Cat Stevens, Morning Has Broken, Don McLean, American Pie en Neil Young, Heart of Gold. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: En zo sluiten we de tijdscapsule een reis terug naar 1972. Met Cat Stevens, Morning Has Broken, puur bijna spiritueel. Don McLean, American Pie, een verhaal, een tijdsbeeld, een generatie gevangen in muziek. Neil Young, Heart of Gold, klein, breekbaar, maar groots in gevoel. Drie platen, één jaar, 1972. Een tijd waarin muziek nog mocht ademen, geen haast, geen filters, alleen verhalen, melodieën en emotie. En misschien hoor je het nog, dat warme analoge randje, alsof de naald nog zachtjes over het vinyl glijdt. Maar we gaan verder van die gouden jaren 70 naar de jaren 80. Iets lichter, iets frisser, maar nog steeds met dat gevoel van onderweg zijn. 1987, Fleetwood Mac, Everywhere.

En zo laat Fleetwood Mac je nog even zweven. Everywhere, 1987 was het. Licht open, alsof alles even mogelijk is. Maar soms gaat muziek nog een laag dieper. Meer reflectie, meer rust, bijna als golven die blijven komen. We stappen in een andere sfeer, intiemer en een tikje mysterieus. 1985, je hoort Sting, Love is the Seventh Wave.

Ja, we hebben dat eerder gehoord. Every breath you take, every move you make. Je hoorde Sting met de knipoogje naar The Police. Love in the Seventh Way, Wave uit 1985. Gelaagd, rustig, bijna hypnotiserend. Maar sommige gevoelens die blijven net iets langer hangen. Een beetje weemoed, een beetje verlangen. Zo'n moment waarop de zomer ineens anders aanvoelt. Hier is uit 2012, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Kiss me.

0: te schillen, wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Altijd vers.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Ja, en welkom aan de andere kant van 7 uur. Het tweede uur van Muziekdossier met Jack Willems. En soms hoef je het niet ingewikkeld te maken. Soms is één zin genoeg. We begonnen zojuist met The Things We Do For Love van 10cc uit 1976. Want ja, liefde, we doen er wat voor, hè. Soms slimme dingen, soms iets minder briljant, maar altijd met gevoel. En precies dat gevoel, daar gaan we dit uur weer verder mee. Van vinyl tot vandaag, 7 decennia muziek in alle kleuren en smaken. Straks natuurlijk weer de Pentagon Dance Classics, maar eerst blijven we nog even dicht bij huis. Kwetsbaar, eerlijk en eentje die binnenkomt zonder te schreeuwen. Hanna mee, samen met Bluff. Ik ben niet meer bang.

0: Het muziekdossier.
1: Ja, dat was weer even lekker non-stop doorrollen met Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang. Dichtbij en eerlijk. Daarna Limp Bizkit met Behind Blue Eyes, een verrassend gevoelige cover uit 2003. En we besloten met Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes uit 1978. Puur breekbaar en tijdloos. Van drie totaal verschillende werelden naar iets wat iedereen meteen herkent. Simpel, strak en gevaarlijk verslavend. Dit is zo'n track die je één keer hoort en de rest van de avond in je hoofd blijft zitten. 2001, hier is Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Het was 2020. The Weeknd. And save your tears for another day. En zo hoor je hoe het verleden altijd een beetje meeloopt in het heden. Die sound, die vibe, ergens doet het je denken aan toen. En dan gaan we terug naar eind jaren 70. Meer flair, meer bravoure en een knipoog die je niet kunt missen. Rod Stewart, 1978, Do You Think I'm Sexy. En blijf even hangen hierna, want hierna gaan we door naar nog zo'n icoon.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan is het tijd voor de Pentagon Dance Classics vanavond met The Tramps, Disco Inferno, The Emotions, Best of My Love en Leif Garrett. I Was Made for Dancing. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat waren ze dan weer. Onze Pentagon Dance Classics. De dansvloerknijters uit de jaren 1968, 1989. Die we iedere muziekdossier op het tweede uur in het half uur draaien. Vanavond met The Tramps, The Emotions en Leif Garrett. Here's Skunk and Nancy.
2: I called you brazen, called you whore.

Maar die intensiteit laten we het even zakken. De nacht kruipt langzaam naar binnen, de lichten worden zachter en alles lijkt net wat stiller. Alsof je even alleen bent met je gedachten, je herinneringen en de muziek. Nightingale Lane.

En zo laat Ray je nog even achter. In die nacht, waar alles net iets zachter klinkt. En gedachten hun eigen weg vinden. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Soms is het leven geen nachtelijke overpeinzing, maar gewoon een bar. Met een drankje, een verhaal en misschien wel eentje te veel. Van introspectie naar, ach, vooruit nog eentje dan. Van stil naar een beetje loslaten. En ineens verandert de sfeer van fluisteren naar meezingen. Hier is Chabuzi, een bar song. Tipsy.

Zwijgen is typisch het goede doel. Ogenschijnlijk eenvoudig, maar met een scherpe onderlaag. Het nummer gaat over wat er gebeurt als niemand meer iets zegt. Als gevoelens blijven liggen, woorden niet uitgesproken worden. En juist dat zwijgen alles groter maakt. Frontman Henk Westbroek wist als geen ander hoe je dagelijkse situaties kon vertalen naar iets universeels. Herkenbaar, soms pijnlijk, maar altijd raak. De kracht van deze track zit juist in de somberheid. Geen grote productie, maar puur de boodschap. Hier is in 1984 het goede doel. Zwijgen.

Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw

0: wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Dag luisteraars, welkom bij Gouden Akkoorden. We beginnen vandaag met Desert Blossom, Bloesem en

Vogelwoestijn van Dusan Bogdanovic. Improvisatie voor gitaar. Het is een compositie uit eind jaren 80 van de vorige eeuw. Dusan Bogdanovic is een hedendaagse componist en gitarist. Hij werd in 1955 geboren in Belgrado. Eind jaren 70 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. In zijn werk zijn veel etnische invloeden te horen, naast jazz en klassieke muziek.

Een van de mooiste aria's uit de operageschiedenis is de zogenaamde bloemenaria. La fleur que tu m'avais jetée uit Bizet's opera Carmen. Carmen wil dat Grosset zich aansluit bij de smokkelaars. In het smokkelaarscafé probeert ze hem over te halen. Maar Grosset wil een eerlijk soldatenleven leiden. Carmen is teleurgesteld over zo weinig moed en drijft de spot met hem. Hierop vertelt José haar dat hij van haar houdt en herinnert haar aan de bloem die ze naar hem toegooide. La fleur que tu m'avais jetée wordt gezongen door Luciano Pavarotti, begeleid door het orkest van de Weense Volksopera onder leiding van Leone Maggiera. Georges Bizet, die leefde van 1838 tot 1875, was een Frans componist die vooral bekend is door zijn opera Carmen en zijn orkestsuite L'Arlésienne. Bizet kwam uit een muzikale familie. Zijn vader was zangleraar en componist en zijn moeder pianiste. Zelf gold hij als een muzikaal wonderkind. Naast opera's schreef hij ook symfonieën en liederen.

U kunt nu luisteren naar een vioolkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart. Kwartet nummer 18 in A, KV 464. Dit is het vijfde kwartet van de kwartetten die hij opdroeg aan Haydn. Mozart voltooide dit werk in 1785 en het bestaat uit vier delen. Allegro, Minuetto en Trio, waarvan het trio in E-majeur geschreven is. Andante, een thema met variaties geschreven in D-majeur. En Allegro non troppo. Meinhard Solomon citeert Beethoven in zijn Mozart-biografie Alive. Deze zou tegen een leerling hebben gezegd dat dit werk met zijn contrapunttechniek Mozarts manier was om tegen de wereld te zeggen: kijk wat ik kan componeren. Ik hoop alleen dat jullie er klaar voor zijn. Beethoven maakte een grondige studie van het werk dat hij gebruikte als model voor zijn vioolkwartet in A-majeur, opus 18, nummer 5. Het kwartet wordt uitgevoerd door Quartetto Italiano.

We sluiten Gouden Akkoorden vandaag vocaal af met Gypsies Are Found Near Heaven. Gezongen door Ksenia Milosevic. Op viool hoort u Nemanja Radulovic en daarnaast zijn ensemble Double Sens. Componist van dit werk is Eugen Doga. Eugen Doga is een Moldavisch componist die in 2025 overleed. Hij schreef onder andere balletten, opera's, koorwerken, symfonieën, kwartetten, religieuze muziek, filmmuziek, solozang en walsen. Ook componeerde hij speciaal voor kinderen. Dit werk is dus het laatste werk in Gouden Akkoorden van vandaag. Ik hoop dat u van de muziek genoten hebt en dat u een volgende keer weer luistert.

0: Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

Alle vijf zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen twee Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nieuws van 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran

Vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen.

regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.